0: Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.
1: Radio 10.

Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. Het Radio 10 weer door Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. Radio 10.

0: 5 uur.
1: De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Bellingham opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
0: Radio 10.

0: Total Touch en Tears for Fears zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer kon worden opgestart. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's. Dat meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. En rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK-voetbal erop. Ze verloren met 4-1 van België. Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het radioteam weer in het noorden bewolkt met kans op regen en 19 graden. Maar in de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer. Tot 28 graden in het zuiden.
2: Het radioactief verkeer. Er zijn twee vertragingen. Goedemorgen trouwens. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Oud-Dijk. 6 minuten door een auto met pech. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. 6 minuten. Ja, sorry hoor.
3: Wil je nog even zeggen wat het
2: ja,
3: allemaal
2: was? Ja, Gordon en ik moeten lachen. Omdat ik even wakker moet worden. Ik was echt het slaap uit mijn ogen aan het drijven. Nee, dat heb je soms vanochtend. Ja, maar we zijn er weer.
4: Irritant. Reisfavorieten van Alphen.

0: Oosterhuis. Treintje Oosterhuis, moet ik zeggen.
1: Treintje Oosterhuis.
0: Zo, even mijn stem naartoe vinden.
1: Nee, kom niet uit Truin.
0: Nee, goedemorgen. Goedemorgen, een vrouwtje op 10.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nog 3. Aftellen geblazen.
2: Ja. Oh, oh. Wat ik een beetje mis. Nou ja, straks mis ik de ochtendshow. Maar wat ik echt mis is van die echte Chinese restaurants.
0: Oh, dat is wel
2: wat
0: anders.
2: Happy Garden. Dat soort restaurants.
1: Ja, het had allemaal met garden te maken. Of,
2: ja.
1: Het was altijd. Ik vond dat altijd heel erg leuk. En ik ben dol op Chinees eten.
2: Nou, echt.
1: En bijvoorbeeld nog koelejoek.
2: Ja. Is dat niet iets met eieren?
1: Nee, koelejoek is. Dat waren die stukjes
2: dat kip. Jong Hai.
1: Kip. Met,
3: van die balletjes zijn
1: die balletjes.
2: Oh, ja. Oh ja,
1: maar ik droom dus nu van dat soort eten.
2: Tuurlijk, want er zit ook hartstikke veel suiker in en vet.
1: Ik had een erotisch droom over aardappelen vannacht. Herken je dat, Hannelore?
3: Ja, dat herken ik wel, ja. Dat moet je echt eten.
2: Ja, van dat Chinese eten, dat Hollandse Chinese eten, daar kun je toch naar verlangen. Nou, gisteren was ik lekker uit eten met Jordi en ze hebben bij de Indo gegeten. Zoals
1: was je
2: dat toch? De Indonesische.
1: Waar was je?
2: In Haarlem.
1: Oh, leuk.
2: En dat was hartstikke lekker. Maar alles is hip. Het zijn allemaal hippe, leuke tentjes. Het ziet er heel leuk uit, hoor. Maar ik mis wel eens gewoon dat restaurant met van die plastic. Ja, of van die plastic tafelkleedjes. Waar je gewoon van die plastic mandjes met brood hebt.
1: En gewoon
2: eenvoudig eten.
0: Ja,
2: het was vroeger was dat gewoon. Ja, en dan was het ook allemaal niet zo heel erg duur. En maar het was gewoon leuk.
1: Het was toch vroeger echt heel normaal dat je op elke hoek van de straat een Chinees had?
2: Ja, absoluut. Ja. En afhalen ook.
1: Ja.
2: Dan kreeg je van die plastic zakken met kroephoek.
1: Maar volgens mij is dat allemaal nu sushi geworden.
0: Lijkt het wel op jou.
2: Ja, dat is allemaal all you can eat. En alles all you can eat. Dat soort conceptrestaurants.
1: Ja. Nou, wie weet.
2: En wat heb jij gisteren gedaan? Want jij bent uit geweest, volgens mij. Je was jarig.
1: Ja, ik was jarig. Op zich een hele relaxed. Ik had zondag een mooie feest. Maar ik had 4 kaarten gekocht voor Tom Jones.
2: Oh.
1: En ik dacht, weet je. Voordat hij echt, zeg maar, gaat hemelen.
2: Ja.
1: Want die man is 86, hè?
0: Ja.
1: En wilde ik hem nog 1 keer zien. Ik heb hem ooit mogen interviewen, maar toen was ik verkleed als vrouw.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dat is vreselijk. Dus, ik heb wel een hele mooie
2: maar
1: foto.
2: Maar leuke man dus.
1: Hele leuke man. En nog een stem. Maar wat gebeurde nou? Dat concert was in die prachtige locatie Paleis Soestdijk, hè?
2: Ja.
1: En waar je die, hoe heet het, Prins Bernhard, die ruik je nog als je echt... Als je echt goed
2: wel een hele mooie locatie.
1: Ja, nee, prachtig. En het was ook helemaal mooi. Maar hij zong allemaal van die nummers die niemand kende. Iedereen kwam voor de hits natuurlijk. My Delilah deed hij er wel. Maar geen Green Grass of Home of weet ik veel wat.
2: Weet je, hou dit even vast, want we gaan hier straks nog even over doorpraten.
1: Okay.
2: Ik vind dit leuk om hier nog wat meer over te horen.
1: Ja.
2: Zometeen feit of fabel. Jij bent aan de beurt, Hannelore. Waar gaat je verhaal over?
1: Over aardappelen.
3: Nee. Maar het is wel spannend. Het gaat over een striptease.
2: Oh. Nou, daar willen we natuurlijk alles over horen.
0: We willen alles over weten natuurlijk.
2: Het is een feit.
0: Bluff hoor je ook zometeen naar Tears for Fears.

0: Van analoge.
1: Feit of fabel?
2: Nou, dat geloof ik meteen, Jan-Paul. Het gaat over een striptease.
3: Ja, zeker.
4: Ja, wat is de...
0: Ja, teaser kan je als geen ander, dat
2: nou,
0: weten we.
2: Ik tease helemaal de moeder.
4: Wat is de belangrijkste eigenschap van een nieuwslezer, denken jullie? Ja, je zou denken nieuwsgierigheid, goed kunnen schrijven, goed kunnen voorlezen.
2: Mooie stem.
4: Maar misschien is dit nog wel de belangrijkste. Onverstoorbaarheid. Want ja, wat er ook gebeurt, je moet altijd het nieuws blijven voorlezen. Hè? Ik heb in de loop der jaren al heel wat meegemaakt tijdens het nieuwslezen, waarbij ik eigenlijk acuut had willen stoppen. Denk aan brandalarmen, Gordons, collega's die aan je gaan zitten, ongedierte dat over je heen kruipt, collega's die er gewoon doorheen kletsen, stoelen die kapot gaan terwijl je zit. Nou ja, er kan echt van alles gebeuren. Maar één keer lukte het mij echt niet om door te gaan tijdens een nieuwsbulletin. Dat was jaren geleden toen ik werkte bij een nieuwe commerciële radiozender. Er was een DJ en die wilde wel testen hoe onverstoorbaar ik was. Hij had al van alles geprobeerd. Maar deze keer lukte het wel om mij helemaal verslag te krijgen. Ik zat dus in een klein hokje, nieuws te lezen, live op de radio. Heel groot raam was erbij. Het keek zeg maar uit dat hokje op een andere nieuwsstudio. En de DJ die op dat moment het programma had, zat verderop in de studio. Dus die zag mij niet, die hoorde mij alleen. Ik ging het nieuws voorlezen en vervolgens ging er een andere DJ voor dat raampje staan van mijn hokje. En hij begon langzaam zijn kleren uit te trekken. Ik probeerde mij niet te laten afleiden. Ik keek met een schuine oog ondertussen naar wat hij allemaal aan het doen was. Zijn shirt ging uit. Zijn broek ging uit. Zijn hemd ging uit. Totdat hij dus echt alleen in zijn onderbroek stond. Nee. Ik was inmiddels ongeveer bij het derde bericht van mijn bulletin beland.
2: Zijn er mannen die een hemd aan hebben?
4: Ja, het was winter. Nou ja, zo'n dingetje. Ja. En uiteindelijk ging dus zelfs de onderbroek omlaag.
0: Nee.
4: Op dat moment durfde ik echt niet meer te kijken. Ik ben spontaan in lachen uitgebarsten. En de DJ bij wie ik dus nieuws las in het programma, die zei, wat is er aan de hand, Hannelore?
0: Die zag het ook allemaal niet.
4: Ik omschreef dat een beetje. Nou ja, die DJ is onwijs boos geworden op die collega. Want die dacht, ja, jij verpest het nieuws in mijn show. Maar ik had een leuke dag.
0: Ja. Ga je nog wat namen noemen? Of?
4: Nee, ik ga geen namen en rugnummers noemen. Maar is het waar? Ben ik een keer echt volledig afgeleid tijdens een nieuwsbulletin geweest? Okay. Door een strippende collega.
1: Feit of fabel?
2: Ja, is dit verhaal van Hannelore een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909-310-10. Ik wil weten wie dit is.
0: Ja. En wie dat hemdje aan had. Hè?
5: You can leave your head on. Ja.
4: En dan nu weer.
2: Horen we het.
4: Het is heet.

0: fabel.
1: Nou, zojuist hoorde je dus een verhaal van Hannelore over dat er gestriptease is. Maar om ervan slag te maken, halen. En nou ja, we gaan ons afvragen of dat inderdaad waar is. Wat denk jij, Frank?
2: Nou, ik denk dat het waar is. Ja, ik denk dat dit waar is. Jij... Ja, laat je niet snel van de wijs brengen, maar ik denk dat als je een piemel ziet...
1: vanuit je ogen. Want dat is lang geleden.
2: Dat is natuurlijk echt wel... Ja, dan ben je wel afgeleid, dat geloof ik wel. Dus ja, dit verhaal is waar. Wat denk jij, Gordon?
1: Nee, ik geloof niet. Ja, ik geloof wel dat er een striptease heeft plaatsgevonden... maar dat iemand zijn onderbroek uit gaat trekken, dat gaat wel heel ver. Ja, of ja... Nee, dat geloof ik niet. Nee.
3: Voor de duidelijkheid, hoeveel jaar geleden is dit geweest?
4: Ik denk een jaar of 20 geleden.
3: Ja, ja. Andere tijden, hè?
4: Ja, het was nog voor MeToo.
3: Ja, precies.
2: Ik vond dat allemaal nog.
1: Was je zelf 46, toch?
3: Nee, ik denk wel dat ook dat het waar is, inderdaad. Andere tijden, gekke dingen werden er toen ook gedaan. Dus waarom niet dat ook? Ja, het kan nu totaal niet meer, hè? Maar ja.
1: Nou,
3: ja,
1: nee.
3: Nee, toch? Nee. Daar ben je gecanceld.
2: Het heeft eigenlijk nooit gekund, hoor.
1: Nee.
2: Je piemel ergens staan strippen.
3: Ook weer waar.
1: Nee,
2: als vrouw helemaal naar. Nee, dat...
3: Nou ja, goed. We gaan Marcel aan de telefoon.
1: Marcel, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Heb jij wel eens gestriptease voor een collega?
2: Voor je vrouw?
1: Ja,
2: of man?
5: Nee.
3: Ik moet er wel lang over nadenken. Nee.
1: Wat denk jij, Marcel? Is het waar of niet waar?
5: Ik denk dat het hartstikke een droom van me was. Dus dat het niet waar is.
1: Nou, dat denk ik dus ook, Marcel.
2: Een klein stout droompje.
1: Ja. We gaan het wel horen van iemand die af en toe een hele stoute droom heeft over aardappelsalade.
4: Ja, dat ook. Oké, het verhaal dat ik een striptease kreeg en volledig was afgeleid tijdens het nieuwslezen is een feit.
2: Ja! Ja. Hey, en wie was het?
4: Ja, dat ga ik allemaal niet zeggen.
2: Nee, dat vind ik flauw.
4: Het waren andere tijden.
1: Oh.
2: Ja. Oké, dan moet je het opzoeken.
4: Maar
1: Marcel,
4: het is echt gebeurd.
1: We hebben er helemaal naast gezeten, jongen. Het is gewoon waar.
2: Hey, maar het is de laatste week, hè? Dus we geven je gewoon een Radio 10 dopper.
1: Ja, dat vind ik ook. Marcel,
2: we hebben nog een paar over. Let's go.
1: Dankjewel, hè. En straks hoor je van ons. Dankjewel. Straks hoor je het belangrijkste nieuws. Wat zit daarin?
4: Onder andere, wat doen vooral veel vrouwen verkeerd als ze op vakantie gaan? Dat hoor je zo.
1: We moeten toch even...

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light of the night in the sea.
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Het is de zomer van Radio 10 met de grootste zomerhits aller tijden. Naar Michael Walden en Bruno Mars hoor je ook zo meteen. Maar wordt het een beetje zomer vandaag, Gordon?
21: Nou, zeker wel, want in het noorden begint het bewolkt, regenachtig en een graad of 19. Maar in de rest van het land zonnig en temperaturen tot maximaal 28 graden in het zuiden.
22: Zo, nou lekker. Lekker. Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 10 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel op 53 minuten. En dat komt door een ongeval. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 18 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel, 19 minuten.
20: Ja, het is 2 minuten over 6:30. Gordon en Vraagje, de ochtendshow van Radio 10, de laatste week, jongens. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore, die hoor je natuurlijk ook deze week met het nieuws.
23: België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika. En ze spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0.
21: Ja, ik vind dat zo fantastisch, want dat is natuurlijk een blamage. lijstje van weleer.
22: Ja, met die rode kaart.
21: Rode kaart
23: ja. Ja, want Trump zou hebben gebeld met de FIFA-baas om een rode kaart terug te draaien, zodat die speler wel tegen België kon uitkomen. Iedereen was het daar niet mee eens, behalve Trump zelf natuurlijk.
21: Ja, en de mat gespeeld.
22: Je kan die helemaal niks tegen doen.
21: Maar jongens, even serieus. België is natuurlijk gewoon een grote kans hebben nu.
22: Echt goed.
20: Ja, dat gaat goed.
21: Fantastisch.
22: Ja, ik zei omdat mijn hele goede vrienden van mij die zijn Portugees, dus die waren even, die baalden even gisteren. Maar
21: ja.
23: Maar maken ze kans tegen Spanje, de Belgen?
21: Moeilijk hoor. Ja, wordt moeilijk. Maar goed, we hopen het.
23: We gaan het
21: zien. Dat zal wel leuk zijn.
23: Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Dus ja, dat wordt lekker cashje voor de staat met de erftax.
21: Nou, het is, ik vind dat dus echt gewoon diefstal.
23: Ja.
21: Dan heb je je hele fucking leven gewerkt. Dan kun je aan het einde van de rit, wat je eigenlijk aan je kinderen zou willen geven, kun je nog even afrekenen.
23: Ja.
21: Het is toch eigenlijk gewoon
22: ja, ik ben het wel echt met je eens. Ik vind dit ook echt...
21: Het is
22: echt
21: diefstal.
22: Ja, dit voelt zo aan alle kanten fout en onrecht. Ja. Mensen die sparen hun hele leven. Je kan het beter nog over de balk gooien of zelf gaan uitgeven. Of,
21: je moet
22: of mondjesmaand tijdens het leven het geven aan je kinderen. Schat,
21: want, als
22: dan moet je ook weer belasting over betalen.
21: Oh, ja, het is echt...
22: En je mag maximaal 6.000 euro of zo.
23: Elk jaar 6.500 euro belastingvrij schenken aan je kinderen. Nou ja, als je dat 10 jaar lang duurt... Doet, dat loopt toch op?
21: Ja, maar als jij een vermogen hebt van een paar miljoen...
23: Ja, maar ja, als je een vermogen hebt van een paar miljoen... dan mag je best wel belasting aftikken, toch?
21: Nee, ja. Ik heb altijd gezegd, ik sterf met 10 miljoen schuld. Ik zit al op de 11.
23: En veel Nederlanders nemen te veel mee op vakantie. Zelfs meer dan de helft van de Nederlanders, 62%, neemt kleding mee die nooit uit de koffer komt, blijkt het nieuw onderzoek. Nog een paar schoenen, die ene trui of toch dat extra jurkje voor het geval dat.
22: Ja, ik
23: bijvoorbeeld dat het weer omslaat, hè, of die ene vlek die je niet uitkrijgt, of een bepaalde activiteit die je echt van plan bent. En dat is opvallend, zeker nu je steeds vaker moet bijbetalen voor bagage. Vooral mensen onder de 30 nemen te veel kleren mee op vakantie. En het zijn inderdaad vooral vrouwen.
22: Heel herkenbaar. En ik herken ook van voor alle situaties. Oh ja, stel dat we dit gaan doen. Stel dat we dat gaan doen. Ja, het is zo'n rotgevoel dat je het niet bij je hebt. En Jordi zegt altijd tegen mij, dan koop je het daar toch. Als je echt een probleem hebt, dan kun je... Daar zijn ook winkels, hè. We zitten niet in derde wereldland.
21: Ik heb dus nu geleerd om het meest ideale is om alleen met handbagage te reizen.
22: En lukt het jou om, als je langere tijd weggaat, om dat allemaal zo klein...
21: Twee weken wordt moeilijk, maar een week moet, dat is gewoon mogelijk. Ik heb echt gedownsized met bagage. Want ik vind ook dat diefstal. Ik heb van de week een reis geboekt voor iemand. Nee, maar dat is gewoon diefstal.
23: Zo opvallend, hè, dat de mensen met het meeste geld daarover gaan praten.
21: Ja, maar ik vind het gewoon niet normaal. Dat je
22: bedoelt
21: bij
22: diefstal
21: Transavia,
22: dat je moet bijbetalen?
21: Nee, Transavia moet je een koffer betalen. Nu 85 euro, hè? Ja. 85 euro. En dan denk je, oké, 85 euro heen en terug. Nee, heen reis.
23: Ja.
21: Terugreis.
22: Maar dat was toch ooit een tijd dat je gewoon je koffer mee kon nemen op reis?
21: Ja, we zijn nu teruggefloten door het Europees Parlement. Dat is dus gewoon, dat mag niet meer.
22: Maar ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing. Want je hebt namelijk, voor alle vrouwen die luisteren en die dit probleem hebben, je hebt de Sudoku-methode. Ja, dat is een nieuwe methode. Dat zijn 9 vakjes. Vakjes is zoals een soort, boterkaas en eieren.
21: Ja.
22: 9 vakjes. En dan leg je allemaal één kledingstuk in. En die kan je dan allemaal met elkaar combineren als je een streep trekt. Dus 3 dingen. Dus een broek, een top. Zoek maar op. Google maar even. Sudoku.
23: Alle mannen in de studio krijgen nu 1 groot vraagteken.
22: Error. Ik snap het hoor. Goed, zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin 2 vakantiegangers, Jos en Marie. Die al 40 jaar dezelfde vakantiebestemming hebben. En waarom ze hier naartoe gaan, dat hoor je zo. Oh.

0: jullie aan te kuisen of jullie van Mars komen, maar dat is Bruno Mars.
1: Nou, je zou hem trouwens zomaar tegen kunnen komen, hè, in Amsterdam deze dag. Want hij geeft concerten in de Johan Cruijff Arena.
2: Hij zou toch wel naar buiten gaan?
1: Dat lijkt mij wel. Ja, maar je toerist uit hangen.
0: Die man is 1,60.
1: Hij moet toch goed kijken.
2: Zo over het hoofd. Ja, maar. Hey, wat hebben we gisteravond allemaal gemist op tv, Hannelore?
3: In de slimste mens België doet de Vlaamse Dorien Nuyts mee. Zij is bekend geworden door haar eigen frietzaak in Antwerpen.
0: Enig.
3: En presentator Erik van Looy vraagt aan haar of ze wel eens bestellingen weigert.
4: Ik zeg soms wel dat het op is als het gewoon een beetje te druk is. En beginnen dan met specialetjes. Dat zijn meestal Hollanders. Dan zeg je voor mij een frietje met pindasaus en bergpoot met. En dan zeg ik, oh, dat is op.
0: Zij is enig.
2: Maar ze doet ook heel goed na.
0: Ja, maar ze is echt fantastisch.
1: Zo zien die Belgen ons.
0: Dat je gewoon met een frietzaak gewoon bekende Belg kan worden, hè?
2: Ja. Ja, inderdaad. Ja. En er zullen wel heel veel Nederlanders zijn in Antwerpen.
0: Zij schijnt enorme frieten te hebben. Dus,
3: In Vandaag in Site Oranje is een iets wat conservatieve discussie aangehaald. Is het nodig dat mannen gebruik maken van ouderschapsverlof? Valentijn Driessen, Chris Woert en René van der Gijp vinden van niet.
5: Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig.
6: Als man heb je aan een klein kind helemaal niks. De eerste 4 jaar, totdat hij mee gaat lopen en babbelen. Ja, is het allemaal niks.
2: Wat is dat nou voor gelul, man?
5: Maar die kinderen zelf hebben er niks aan. Jij weet
2: toch voor jezelf leuk?
7: Je hebt er geen kloot aan.
2: Wat is dit nou toch?
5: Nee, maar die kinderen hebben er toch niks aan, René. Die zitten tussen 0 en 1, daar weet je niks meer van. En dan roepen ze, ja, de rest voor de ontwikkeling van de rest van hun leven. Bullshit.
7: Die kinderen voelen dat. Dat voel je ook nog. Jij denkt nog steeds aan je vader.
2: Ja, sorry, maar ik zit hier met open mond naar te luisteren. Zeggen deze mensen dit echt op
0: de Ja, dat is echt serieus. Ja. Oh, maar goed, wat vinden we ervan van de mannen vrij? Want jij bent ook net vader geworden, Mark, onze producer. Ja. Eindredacteur en regisseur /
2: hulpje. Ja. Ja, en een echt onvervalste millennial.
8: Ja, nee, ik ben elke vrijdag vrij hierdoor. Ik vind het waanzinnig. Het is echt leuk om...
2: En waarom is het zo belangrijk, juist in die begintijd van een baby?
8: Nou, het is wel leuk om... anders zie je het bijna nooit. Anders is het naar de opvang, omdat je aan het werken bent. En dit is wel echt... Ja, maar het is toch ook wel belangrijk om er iets van mee te kunnen bijdragen. En voor mevrouw ook wel fijn, zodat hij ook gewoon kan
2: werken.
8: En denk
2: je dat het vooral voor het kind belangrijk is, of ook voor jou?
8: Nee, voor het kind niet, maar zeker voor mezelf en voor de band met het kind.
0: Ja. En Jan-Paul zag ik gewoon hoofdschuddend ja klikken. Zo van, ja, ik herken het, want je hebt er gereed aan de eerste 4 jaar.
1: Er zit wel een kern van waarheid in natuurlijk. Ik bedoel, die eerste jaren, dat zijn die luierperiode en zo. Het is gewoon veel verzorgen. Ja, na zijn 4e jaar, dan wordt het echt een mensje. En dan ga je er wat andere dingen mee doen.
3: Dat geldt toch ook voor vrouwen? Waarom hebben we überhaupt deze discussie? Er moet toch gewoon iemand bij het kind zijn, punt.
1: Ja, natuurlijk.
3: En wie het is, dat regelt dat gewoon lekker zelf.
2: Ja, het zegt ook meer, denk ik, over deze mannen die het zelf zeggen. En die dat dus zelf ook zo ervaren dat ze daar helemaal geen behoefte aan hebben. Dat vind ik op zich gewoon opvallend.
0: Ik ben zo blij dat ik die luie periode heb overgeslagen. Want ik ben gewoon ingestapt op 17 jaar.
1: Ja, ik heb alles overgeslagen, ja.
3: En in Hart van Nederland zijn wielerfans Jos en Marieke te zien. Ze reizen al jaren samen de Tour de France achterna.
9: Hallo.
10: Hallo.
9: Wij zijn Jos en Marieke en we gaan voor de 40ste keer naar de Tour de France. Sinds 2008 gaan we met de camper. We hebben in 2003 nog een camper gehuurd. En die andere jaren gingen we of met de vouwwagen of met een klein tentje.
3: En als je nou denkt dat dit de hobby is, nee. Na al die jaren houdt Jos er een flinke verzameling op na. Hij verzamelt namelijk bidons van de renners. Zijn hele kelder staat er vol mee, maar hoeveel dat weet Jos niet precies.
9: Nee, dat is, ik heb er wel proberen bij te houden, maar dat is, ja, het zal tussen de 4.500 en de 5.000 verschillende zijn.
2: Wat?
0: Oh my god.
9: Er zit er geen dubbele bij.
2: Hele kelder staat vol. Fantastisch. Dit is toch fantastisch. Dat dit je leven is, je vurig, je passie hiervoor. Je gaat elk jaar ga je daar naartoe. Je hoeft ook niet na te denken. Hè. Ga ik naar daar, ga ik naar Spanje, ga ik naar dit. Je gaat gewoon naar de Tour de France. Dat is het.
0: Hey, ja. Mooi man. We hadden vroeger Henk en Ingrid, maar het is nu gewoon Jos en Marieke. Ja,
2: toch? Ik vind het mooi.
1: Wat een vrouw.
2: Leuk.
1: Het is Radio 10, 10cc komt eraan. En eerst Anouk, Nobody's Wife. We'll

0: Things We Do For Love. Het is zomer in Nederland en aankomend weekend zelfs een nieuwe derde hittegolf. En wat doe je dan tijdens heerlijke zomerse dagen?
1: Ja, de airco
2: aanzetten.
0: Barbecuen.
2: De airco aanzetten. Oh. Ja.
1: Nee. Terwijl je buiten gaat barbecuen.
0: Tuurlijk, lekker barbecuen. En zijn jullie een beetje barbecue mensen trouwens?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee? Nou, weet je, je hebt een mooi balkon, je kunt er wel wat kwijt.
2: Ja, barbecue, maar ik oh.
0: Wat gaat er mis?
2: Maar ik heb mijn oortjes niet in.
1: Oh ja. Ik denk wel, er piept iets.
0: Ik hoor iets inderdaad.
2: Ja. Ja. Nee, ik zit altijd naar één stukje vlees vol. Ik vind er eigenlijk geen reet
1: aan. Maar ben jij wel iemand die zelf barbecued? Of laat je barbecue?
0: Je houdt van koken en dat soort. Dat is wel leuk om te barbecuen.
2: Maar ik vind barbecue zo heftig.
1: Ik vind het wel gedoe. Je moet alles naar buiten sjouwen. Ja. Dan moet je weer... Ja,
0: nee, en ben jij dan degene die barbecue? Ja,
1: absoluut niet.
0: Stiekem Jordi. Ja,
1: ik vind het wel lekker. Maar ik vind het wel lekker barbecue.
3: Kom op jongens. Zo'n man die dan lekker met zijn grote vlees tools in de weer
0: is. Oh, dat kan de man wel doen.
3: Ja, vlees omdraait.
1: Ik vind dat wel leuk hoor.
3: Ja.
0: Nou ja, goed. Vanaf morgen de barbecue 10-daagse bij Radio 10. Dus mocht je er nog geen hebben thuis.
2: Spreek voor jezelf.
1: Ik vind het wel leuk als een man snapt hoe het werkt allemaal. Dat hij wel weet hoe hij het moet doen. Dat vind ik wel leuk.
2: De 10-daagse gaan wij niet meer redden.
1: Nee, dat is waar.
0: Hier wordt het
1: nog vier dagen
0: inderdaad. Het gaat wat langer door. Maar hoor je in ieder geval vanaf morgen het barbecue-alarm? Dan snel reageren via de app van Radio 10. En dan ga je gewoon goed voorbereid met die barbecue de hittegolf in.

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals... met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
11: €2,99. Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Radio. En de grootste zomerhits aller tijden. Madonna, de Rembrandts en de Four Tops. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken. En dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn 2 mannen opgepakt. Die worden verdacht van brandstichting in de bossen in het zuiden. 1 van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle. Maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte... blijft het risico op branden daar groot. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim 1 week stil. Er waren 100 kabels verwoest en die moesten 1 voor 1 worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. En dan het Radio 10 weer in het noorden bewolkt met kans op regen en 19 graden... maar in de rest van het land zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden.
16: Het Radio 10 verkeer, er zijn 22 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 1 uur en 32 minuten. Dat komt door een ongeval. De A2 Sint-Michielsgestel, knooppunt Empel, voor Empel 29 minuten. En A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en Klaverpolder 35 minuten door een ongeval.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hand.

0: Madonna, Holiday. Ja, het is de tijd van het vakantiegevoel. In het noorden is de zomervakantie al begonnen. En grote kans dat je ook aan het aftellen bent, hè?
1: Ik ga maandag.
0: Ja, hier in de studio wordt afgeteld. En dat is duidelijk.
2: Ja. Ja, er komt weer een hittegolfje aan, hè?
0: Oh, ja. Ja, voor mij sowieso.
2: Nummer 3 in Nederland. Dus die blijven lekker komen. Temperaturen richting de 30 graden binnenkort. Sommige mensen werken in de airco, maar andere mensen niet. En dat kan best wel zorgen dat je een beetje vermoeid wordt bijvoorbeeld. Zou bijvoorbeeld een siesta een goed idee zijn?
1: Nou, ik zou nu gewoon mijn ogen dicht kunnen doen. Ja. Sowieso standaard moe.
2: Ja, omdat wij natuurlijk heel vroeg opstaan. Nee, maar slapen tussen je werk door.
1: Nee, maar wij hebben die cultuur helemaal niet. In Spanje is dat heel normaal. Ja. We gaan winkels op een uurtje of twee dicht, maar dan is het ook bloedverziekend heet.
0: Maar moeten we ook niet die kant op? Zou dat niks zijn voor hier in Nederland?
2: Maar ja, dat houdt dus wel in dat je dan langer door moet werken. Dat is een nadeel. Of vroeger beginnen. Dus je krijgt andere werktijden dan. Ja, zou het wat voor ons zijn?
1: We gaan het straks vragen aan HR-expert Wies Bradby. Die denkt van wel. En die gaat je zo meteen vertellen waarom.
2: Oké, we hebben veel vragen voor haar.
0: Ja, zou het kunnen? Praktisch? Ja, dat soort dingen? Ja, hoe ziet je werkdag er dan uit? Nou.

0: Radio 10 en Lady Antebellum. Ah, mooi. Need You Now.
1: Ja, de komende dagen kun je je lol weer op, want de temperaturen stijgen weer richting de 30 graden.
2: Je hebt er zin in.
1: Nou ja, ik kan er steeds slechter tegen hoe ouder je wordt. Dus,
3: Jij hebt een airco.
1: Dat is hij doet het inmiddels weer. Ja. Maar dankzij de klimaatverandering wordt het in Nederland ook steeds warmer. En lijken we op landen zoals Spanje en Italië steeds... Nou ja, goed, ik vind het lichtelijk overdreven, maar goed. Maar helaas, zonder siesta, dat is daar heel normaal. Tussen het werken door mag het dan gewoon uitgerust worden.
3: Ja, en of dit ook in Nederland zou kunnen werken... weet onder handel- en HR-expert van Nederland, Wies heet je... Goedemorgen, Wies. Wies Bradby. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoi. Noem dit je gewoon Wiet, Wies. Ja. Wies, jij bent in het buitenland op dit moment, hè? Jij bent op vakantie?
4: Ik ga volgende week, yes.
3: Oh, jij gaat volgende week op vakantie?
1: Lekker.
3: Ah, ja. Wat heerlijk. Hoe werkt zo'n siesta in het buitenland? Want welke tijden werk je dan? Ik heb het idee dat in Spanje dat ze altijd best wel lang vrij zijn tussen de middag.
4: Precies, ja. Daar ben ik ook bekend mee. Spanje, Italië, dan wordt er echt een lange break genomen, zeg maar, tussen de 2 à 3 uur, echt wel. Dus dan stopt echt het hele land in die tijd. Zeg maar, alles stopt dan. Ik ken hem zelf uit Azië. Daar heb ik een tijd gewoond en gewerkt en veel gereisd. Daar zijn de breaks ook heel erg vaak lang. Zo 3 uur ongeveer. Dus dan stopt echt het hele leven, laten we zeggen, na de lunch en dan pas om 4 of 5 gaan we weer met z'n allen door. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we dan tot 's avonds laat door moeten gaan om wel dezelfde werkuren aan te houden.
1: Ja. En wij krijgen natuurlijk ook die steeds hogere temperaturen in Nederland. Is dat misschien een goed idee dan ook voor Nederland om het in te voeren?

0: kan dat?
1: Nou ja, kan het. Ik bedoel, alles kan uiteindelijk. ik weet niet of het cultuurtechnisch hierin te voeren is. Ik weet ook helemaal niet of het nodig is. Ja. Dus mijn voorstel zou zijn, hè, laten we wel het goede idee gebruiken van een rustmoment na de lunch. Om die post-lunch dip te voorkomen als de temperaturen boven 30 graden zeg maar, worden. En iedereen sowieso een beetje, hè, op een lager niveau zeg maar, functioneert. Maar ik weet niet of in ons landje het mogelijk is om die hele break van 2 à 3 uur door te voeren. Dus mijn gedachte zou zijn, laten we gewoon een korte nap doen van 20 à 30 minuten. Daar heb ik in ieder geval persoonlijk altijd het meeste baat bij.
0: Heerlijk.
2: Powernap.
1: Precies, de powernap of de disco-nap, zoals die heet, aan het einde van de middag voor je uitgaat. Maar dit terzijde.
0: En dan doe je dat op kantoor dan? Doe je dat op kantoor dan? Of in de kantine, op een matrasje, onder een bureau?
1: Zo heb ik het in Vietnam gezien, joh. Kijk, dat lachen. Ja. Nee, dus echt op een matrasje met z'n allen onder het bureau. Nee. Ja, werd er gewoon massaal uit.
0: Ja, dat deed Monica Lewinsky ook in het Witte Huis.
2: Dat was iets anders. Ja, in Japan heb je ook van die pots, hè, waar ze dan in gaan liggen. Een soort van kokonnetjes. En dan gaan ze dan gewoon trekken zich even terug en dan gaan ze zo even een tukje doen.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, kijk, het voordeel van zo'n tukje is echt wel, dus je vermindert de vermoeidheid, je wordt helderder, stress wordt er minder door, of wordt er door verminderd. Dus algeheel verhoogde productiviteit. Nou, ik denk dat we daar in Nederland best wel fan van zijn, zowel als werknemer, maar vooral ook werkgever.
2: Zijn er ook nadelen, Wies?
1: Ja, natuurlijk. Ja. En dat ziet vooral op hè, als je dus echt een langere break neemt. Niet iedereen is er fan van. Niet iedereen houdt van de verstoring zeg maar, van de routine. Ik denk dat het echt best wel persoonlijk is. Je dag kan er langer door worden. Hoef je ook niet van te houden. En voor werkgevers zit er natuurlijk een hele operationele kant aan waar je zin in moet hebben en die ook maar mogelijk moet zijn.
2: Ik heb zomaar het idee dat heel veel Nederlanders Wies hier geen zin in hebben. Die hebben geen zin om 's avonds nog langer door te gaan werken. Die denken, hup, dat zit zo in je systeem. 6 uur naar huis of 5 uur naar huis. Ja, ja, ja. Hup, dan gooien we de laptop dicht en dan gaan we gewoon lekker weg.
3: Ja, maar dan moeten we ook van onze gewoonte af dat we om 6 uur gaan eten bijvoorbeeld.
2: Ja, weet je, dat zit zo in onze cultuur. Ja. 6 uur eten, schaftijd, tijdelijke tijden.
0: Ik vind vroeger eten wel de oplossing, hoor. Ik eet steeds vroeger. We beginnen al om 5 uur.
2: Ja, maar dan vallen dit soort dingen, zoals een siesta, wordt dan heel lastig. Want in Spanje eten ze volgens mij om 10 uur 's avonds.
0: Ja.
2: Dus dat gaat dan ook niet werken.
1: Onder meer door die siesta. Dus dat zie ik ook echt niet gebeuren hier.
0: Nou, Wies, dankjewel. HR en onderhandelexpert Wies Bradley, dankjewel. Slaap lekker vanmiddag, zou ik zeggen.
1: Thanks.
3: Bye.
1: Jullie ook. Hoi.
3: Nou, jij ook maar even een middagdutje dan, Gordon?
0: Ik zou lekker een turkey doen.
3: Ja, toch? Nu, hoor. Heerlijk. Oh, aantrekkelijk eigenlijk. Oh.

0: Ben je al een beetje weggedobbeld, Gordon?
1: Ondertussen?
2: Zou je wat zei?
0: Ja.
2: Hey, straks het belangrijkste nieuws. Hannelore, wat zit er allemaal in?
3: Nou, ik heb onder andere goed nieuws voor alle 50-plussers die bang zijn dat ze minder presteren op hun werk.
4: Zometeen bij Gordon en Vrouwtje.

0: cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Goed dat je erbij bent. Radio 10 met Bruce Hornsby en die heerlijke ethisch classic The Way It Is komt eraan. Ook Alex Warren en ABBA, hoor je zo.
14: Maar eerst het Radio 10 weer in het noorden bewolkt, regenachtig en een graad of 19. In de rest van het land zonnig en temperaturen tot maximaal 28 graden in het zuiden.
15: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 1 uur en 7 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein 37 minuten. En de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos 26 minuten.
13: Het is inmiddels 19:30. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
16: Goedemorgen. De Amerikanen hebben honderden drones onderschept bij WK-stadions. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer. Nou, in een groot gebied rond het stadion. Wie toch met zijn drone in de weer gaat, die kan worden opgepakt door de FBI. Amerika is trouwens uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje. Dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde.
14: En terecht.
16: Trouwen wordt steeds duurder. De kosten zijn dit jaar flink gestegen. De dag maakt uit, want in het weekend is het het duurst, vooral op zondag. Maar trouwsite The Perfect Wedding zegt dat vooral de prijsverschillen per gemeente opvallen. In de gemeente Landgraaf ben je gemiddeld het goedkoopste uit om te trouwen. Daar betaal je voor een ceremonie in het gemeentehuis €221. En Utrecht is de duurste gemeente met een ceremonie van €1066. Maar het allerduurste is trouwen op een zondagmiddag in Delft. €2381.
15: Komt Jordi vandaan, maar gaat toch nooit gebeuren.
14: In Delft kan het voor de helft.
15: Nou, niet dus, voor de drie dubbele.
14: Hey, maar is trouwen niet een volledig achterhaald station? Ja.
15: Nee joh, ik wil echt heel graag trouwen, maar het gaat echt nooit gebeuren.
14: Jordi,
15: gaat
14: hoor je
15: nooit,
14: dat?
15: Nee, dat gaat nooit gebeuren, hij wil niet trouwen. En ik heb volledig de boot gemist gewoon in mijn leven.
14: Ja. Wat betreft trouwen. Nou, dat is ook niet leuk. Nou, ik zat daarover te denken om met Patrick gewoon zeg maar een soort van huwelijk te... wij zijn al zo lang samen.
15: Vriendschappelijk huwelijk.
14: Nee, maar het is ook eigenlijk wel best wel een... ja, dan ga je een trouwdag noemen. Het is meer een soort van vriendschapshereniging of...
15: Het trouw is een beetje uit de tijd. Maar eigenlijk vind je het ook wel weer wat
14: hebben. Ja, maar niet in deze vorm. Want ik bedoel, kijk, je hebt nu mensen die gaan trouwen. En die beloven elkaar eeuwig trouw. Kennen elkaar net een jaar of twee jaar. Nemen een kind en zijn vervolgens na twee jaar weer gescheiden.
15: Nee, precies. Het gaat ook eigenlijk helemaal niet om dat. Het is gewoon symboliek en het heeft gewoon wat.
16: Voor mij was het doorlopen van een ceremonie met z'n tweeën. Tegenoverstaan van iedereen dat je zegt, wij houden van elkaar. Wij kiezen voor elkaar.
15: Ja, maar wordt je relatie er ook anders van?
14: Nee.
16: Bij mij wel, ja. Oh. Dat is echt wel wat veranderd. Dat gaf mij echt wel een soort van rust of zo. Ja.
15: Oké.
16: Ik vond het wel heel fijn.
15: Zo van nu zitten we echt aan elkaar vast.
16: Ja.
14: Nu wil je er vanaf.
16: Nee, absoluut niet. Nee. Ik ben getrouwd met mijn beste vriend. Ik vind het fantastisch.
14: Ja. Ja. Nou ja, dat bedoel ik. Dus Patrick is mijn beste vriend. En ik zit wel te denken van, dat zou ik wel heel leuk vinden eigenlijk.
15: Nou, oké.
14: Ja, je bent wel geslagen in een paar minuten tijd. Nee, maar ik bedoel met hem. Ik zou niet meer met iemand anders willen. Nee, er zijn een paar mannen op hun knieën gegaan voor me.
15: Maar dat was niet om te trouwen.
16: En ik heb goed nieuws voor alle 50-plussers. Je bent het allerbest op je werk als je tussen de 55 en 60 jaar bent. Hey. Oké, je reactiesnelheid neemt af in de loop der jaren, maar je psychische piek heb je dus veel later dan je wellicht zou denken, zeggen Australische wetenschappers. Tussen je 55ste en 60ste levensjaar komen kennis, levenservaring en emotionele intelligentie, volgens de wetenschappers, het beste samen, waardoor je vaak betere beslissingen neemt. Ook heb je meer financiële kennis, kun je beter redeneren, je bent stabieler en je kunt beter tegen stress. En pas na je 65ste nemen sommige mentale vaardigheden wel langzaam af. Ja, en dat zou dus ook verklaren waarschijnlijk waarom veel mensen pas later in hun carrière de belangrijkste functies bekleden.
15: Probeer
16: dus,
15: je nou Gordon en Foutje weer aan de bak te krijgen.
16: Ook na deze ochtendshow is er leven.
14: Ik ben er gewoon wel een beetje eens. Want volgens mij zitten wij echt in een hele goede fase in ons leven. Ook als ik bedoel, wij eindigen met deze ochtendshow. Maar
15: maar dat we ons niet zo snel meer druk maken.
14: Ik maak me totaal niet druk. Nee. Ik ga alleen maar leuke dingen doen.
15: Nou ja, dat is het sowieso. Niet alleen om werk of zo, maar je maakt je überhaupt niet meer zo echt druk in je leven. Je denkt van, het komt altijd wel weer goed.
14: Ja. Ja, het komt altijd wel weer wat, joh. Ja.
15: Ja. Ja.
17: Het is ook die fase in je leven dat je het allemaal hebt gedaan en zo.
15: Ja, je weet gewoon dat je veerkrachtig bent. Als er iets ergs gebeurt, dan veer je wel weer terug.
14: Maar zeg dat. Veerkracht is alles.
15: Ja,
14: daarover gesproken trouwens, over veerkracht. Straks hoor je van mij hoe het bij Tom Jones was.
15: Oh, ja. Over veerkracht. Dat willen we nog even weten.
14: 86 jaar. Ja. En

0: Alex Warren, Fever Dream bij 10.
1: De zomer is begonnen en dat betekent vaak dat je op bijzondere locaties naar een concert kan gaan. Gordon, jij was gisteren op zo'n prachtige locatie. Hè? Jij was bij een concert van Tom Jones op Paleis Soestdijk.
2: Ja, Royal Park heet dat. En dat is echt een schitterende locatie. Dat paleis op zich van binnen is... ik heb daar een tour gehad onlangs. Nou ja, dat schrik je eigenlijk hoe in slechte staat het is.
1: Oh?
2: Ja, het wordt nu eindelijk gerenoveerd. En het is eigendom van een hele leuke vrouw. Maya heet ze. En die heeft dus voor elkaar gekregen dat het nu eindelijk helemaal verbouwd wordt. Maar die buitenkant is natuurlijk krankzinnig.
1: En hoe was Tom Jones? Want is die een beetje goed nog in zijn vel? En kan die nog lekker optreden, zingen?
2: Ja, nou, die man die is nog steeds fantastisch. Die stem is echt geweldig. Wat een volume nog op zo'n leeftijd.
1: Dat is knap
2: echt,
1: is dat, hè? Want hoe oud is deze man?
2: 86. Hij is geboren in 1940. Had in 64 zijn eerste hit met Pussycat. Die deed hij ook.
1: Ja.
2: Toen dacht, we gaan helemaal los. En uiteindelijk... je zag iedereen om zich heen kijken. Zo van, wat zingt hij nu eigenlijk? Het waren allemaal van die hele, van die deep cut nummers van je, die zo diep gingen over. En dat is, hij zong het mooi.
1: Maar wat bedoel je
2: met deep cut nummers? Maar ik hoop dat hij het zelf het allermooist vond. Want iedereen zat aan te kijken, wanneer komen die hits?
1: Het waren dus een beetje depressieve nummers?
2: Depressieve nummers, okay. Dat was best wel heftig ook. En ik bedoel, hij deed met heel veel verven, maar...
1: Wat grappig, want je zou denken, Tom Jones, daar word je juist vrolijk van.
2: Ik bedoel, hij deed
1: leuke liedjes.
2: Ja, hij deed bijvoorbeeld Leave Your Head On, dat was heel goed.

0: echt.
1: En dit heb jij zelf opgenomen.
0: Uithalen, ja. Echt fantastisch. Ja. Maar ja, we zaten dus op Seksboom te wachten. Hè, en daar deed hij dan vervolgens een hele rare versie van.
2: Seksboom. Okay.

0: gezongen. Ja, maar dat wel.
1: Die beat kwam niet.
2: Je wilde lekker dansen. Ja,
0: doen. Ja,
1: zes, ja, ja. Bam, seks, bam.
2: Ja. Hoe oud is hij? Dit is gewoon zijn tempo.
1: Ja.
2: Hier kan niet meer.
1: Maar wat wel pijnlijk was, dat op een gegeven moment... Ja, ik natuurlijk die fucking ochtendshow. Dus ik dacht, ja, kwart over tien, ik kijk al op mijn klokje. Van, ik viel zo te slapen.
2: Was al laat voor jou.
1: Maar ja, ik zag dus allemaal mensen opstaan. En uiteindelijk dacht ik, nou, ik ga als eerste zeggen... Nee, mensen gingen massaal weg.
2: Oh. En, en wat voor publiek komt daar dan? Want dat zijn denk ik wel wat oudere mensen.
1: Echt lachwekkend. Er zaten heel veel vrouwen van middelbare leeftijd. Nou, daar is niks mis mee natuurlijk. Maar die hadden een slipje meegenomen. Die stonden te zwaaien met hun onderbroek.
2: Fantastisch.
1: Maar denk ik, neem dan een mooie slip mee. Maar er stond er één te zwaaien. Die had ze net bij Perisport gekocht, volgens mij. Een soort tent.
2: Zo'n lekkere grote tent.
1: Ja,
2: die zitten wel het lekkerst, hoor. Ja. Eerlijk is eerlijk.
3: Eigenlijk viel het een beetje tegen. In grote Je had er meer van verwacht, eigenlijk.
1: Daar komt er meer. Maar ik vond het wel geweldig om de legend te zien nog één keer stralen. Ik bedoel, hij zegt zelf ook. Ja, hij zegt, ik heb Willie Nelson gezien toen hij op zijn 90ste nog stond te zingen. Ja. Dat gaat hij ook proberen te doen. Dus
2: maar
1: ik denk
2: eigenlijk
1: dat
2: al met al viel het concert een beetje tegen.
3: Ja, ik ook weer zo'n concertvrouwtje. Weet je, een beetje is tegengevallen.
2: Nou ja, niet echt. Maar ik weet nog wel, heel lang geleden ging ik naar Michael Jackson. En ik ben een paar keer geweest. En dan ben ik uit het publiek getrokken. Meteen in het begin al. Omdat het zo...
1: Druk was.
2: Zo, ja, die druk.
1: Maar iedereen dat lag niet aan hem.
2: Dat lag niet aan Michael Jackson. Nee. Absoluut niet. Maar toen heb ik eigenlijk het hele concert niet meer gezien.
1: Oh,
2: dus dat concert viel mij in zoverre tegen dat dat gewoon een deceptie was.
1: Ooit naar een concert geweest van Erykah Badu. En ken je die nog?
3: Ja,
1: van,
3: ja, ja, ja. Tyrone.
1: En,
3: zo, ja.
1: En die waren, nou, dat was ook het enige leuke nummer. En dat ging ze tijdens het nummer, dat was wel spectaculair, ging ze die hoofddoek ging ze afdoen. Het heeft 25 minuten geduurd.
2: Nee. Oh.
3: Ja, ik vind het wel een leuke vraag. Tegen. Concerten die tegenvallen, dat heeft vast iedereen wel eens een keertje meegemaakt.
1: Ja, mag niet mijn concert noemen.
2: Nee,
1: dat is flauw.
2: Ja, dus welk concert viel jou het meeste tegen? Laat het even weten via de app van Radio 10 of bel 0909-300-1010.
3: Ja, dus welk concert viel jou het meeste tegen? Laat het even weten.
1: Oh ja,
3: dat is
1: leuk.
3: Zullen we dat even draaien?
1: Ja, kom op. Ja,
3: dat hoort er ook een beetje
2: dit
3: bij.
2: Dit wil je toch horen van Tom Jones?
1: Gisteren.
3: Tom Jones.
1: Jammer.

0: was. Of misschien juist niet. Tom Jones gisteren bij Paleis Soestdijk. Ja, het viel dus een beetje tegen.
1: Ja, dit hadden we beetje... willen horen.
0: Ja, ja, ja. Nou, het is wel een interessante vraag die we even hebben gesteld. Welk concert viel jou nou meest tegen? Wat heb je ooit meegemaakt? Niels die zegt een concert van Phil Collins in Nijmegen een paar jaar geleden. Hij kan de hoge noten niet meer halen. Ja, dat,
1: ja, dat is pijnlijk.
0: Gezien zijn gezondheid niet heel gek, maar ja, je verwacht er meer van.
1: Had ik bij Patti LaBelle heel erg vorig jaar. Mijn god.
0: Laat het even weten. Reageer.

0: Radio 10, Just Say Yes.
1: Ja, welk concert viel jou het meest tegen? Gordon was namelijk gisteren bij een concert van Tom Jones. Maar eigenlijk was het niet zoals je verwacht had. Je dacht dat het heel vrolijk en gezellig was. Maar het was eigenlijk een beetje
2: Suicide
1: down.
2: Monday. Ja. Oh.
1: Daarom aan jou de vraag, welk concert viel jou het meest tegen?
2: Ja, aan de lijn Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Welk concert is jou enorm tegengevallen?
3: Nou, ik heb in 2004 had ik 2 kaartjes gehad van mijn ex voor het concert van Eminem.
1: Oh ja, wel gaaf.
2: Vandaar dat je ex is ook nu.
3: Ja, ze had toevallig 2 exen in die tijd.
2: Hey, en wat was er zo erg aan dan?
3: Nou, het waren alleen maar vechtpartijen.
2: Oh, in het publiek ook?
3: In het publiek, ja, was constant. Het ene groepje begon en daarna begon het andere groepje weer.
1: En stond jij daar dan in de buurt?
3: Ja, was heel tijd in de buurt. Ja, het was niet heel druk, dus.
2: Nee.
1: Jeetje, dan is de lol er snel af.
0: En wat deed Eminem dan?
3: Hè?
0: Wat deed Eminem dan?
3: Ja, Eminem, die stond gewoon door te zingen. Dus dat maakt hem niet zoveel uit.
2: Nee,
0: dat daar moet je wel mee doen. Wat zou jij doen, Gordon, als je dan ziet dat er wat gebeurt in het publiek?
2: Meedoen. Dankjewel, Robert. Dankjewel.
3: Ja, prima. Doei.
1: Hoi. Naar de lijn Alex, goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, heb jij een concert wat jou heel erg is tegengevallen?
4: Inderdaad, zoals jullie zelf zeiden, de grootste grap is om iets te zeggen van Gordon. Maar één keer dat ik jou live gezien heb, was gewoon goed.
2: Oh, dus, dankjewel.
4: Een mazzeltje, denk ik.
2: Een mazzeltje.
4: Ik ben ooit een keer naar UB40 geweest. Nou, dat was echt gewoon gierend drama.
1: Oh, wat dan?
4: Ze begonnen al 20 minuten laat. Nou, goed, prima, dat kan allemaal gebeuren.
2: Ja.
4: Dan komen ze op en dan staan ze echt te giechelen als schoolmeisjes op een eerste schoolfeestje.
1: Gewoon hartstikke knetterstand.
4: Precies dat dus. Ja. En na 3 nummers was de zanger zijn stem al kwijt. Toen dacht ik, nou dan ga ik maar zingen of zo. Een of andere.
2: Maar weet je zeker dat je niet bij de toppers was?
4: Het zag er wel wat kinky uit, maar ik denk toch dat het UB40 was. Nee. Ja. En aan het eind ook gewoon echt laatste nummer weglopen. En iedereen denkt, nou, er komt nog wel wat, maar...
2: Niks.
1: Geen toegifte.
2: Nou, wees blij, schat.
4: Niks ook. Maar
1: ja, dat verwacht je toch niet bij zo'n grote band als UB40. Dan denk je toch van, nou, we gaan een paar knallers horen. En dit is echt gewoon... Ja. Jammer, vind ik.
2: Ja,
1: dat
2: nou, dat was gisteren dus het geval. Echt een soort... Dat is echt neuken zonder klaarkomen. Dat is echt vreselijk.
4: maar goed. Met Tom Jones heb ik dan wel weer een klein beetje spek. Die man is inderdaad
2: gewoon... Nee, ja.
4: Ja. Ik denk dat hij het ook niet meer helemaal kan. Dus ik zou me niks verbazen als dat de reden is dat je daarna een paar dingen anders hebt gezien.
1: Ja, die was eigenlijk nog heel goed.
2: Zijn stem was fantastisch. Ja.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hey.
3: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag, dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Koren en Vrouwtje op 10 met zometeen shownieuws. Je hoort welke BN'er hoopt op een huwelijksaanzoek. En het is niet Vrouwtje, want die heeft het al opgegeven. Nu het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt... maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion... waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren... maar sinds 5 uur vanochtend rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord... door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit... die door de wind richting meerdere luchthavens wordt geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of worden omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. En België-aanvoerder Yuri Tielemans is trots... dat zijn land een ronde verder is op het WK-voetbal. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen... ondanks een eerdere rode kaart, maar iedereen heeft alles gegeven. Dat zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van Amerika... en speelt in de kwartfinale tegen Spanje... dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan het radioteam weer in het noorden bewolkt met kans op regen en een graad of 19. Maar in de rest van het land zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden.
19: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 50 vertragingen zo. Goedemorgen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 38 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein 33 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug 32 minuten.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
24: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
25: Radio 10.

0: Bed of Roses.
1: Bon Jovi, ja, aan het begin van een heerlijke zomerse dag.
2: Ja, en die dag die start natuurlijk niet zonder je dagelijkse portie shownieuws met Hannelore.
3: Mooi nieuws over Glennis Grace. Want de zangeres en haar vriend, personal trainer Eddie Reiner, denken voorzichtig na over de volgende stap in hun relatie. Ze werden verliefd toen hij haar bijna dagelijks trainde. En ze zijn nu een jaar samen, vertellen ze in een interview met De Beaumonde. En mijn scherm vliegt nu uit.
4: Oh, ze zijn op zoek naar een huis, hoop op een baby. En Glennis verwacht binnenkort een huwelijksaanzoek. En gisteren, ik kreeg een appje van Eddie. Of ik op de surprise party wilde komen. Maar het was mijn eigen verjaardag gisteren, dus dat kon niet.
2: Ja, maar ze werd verrast. Ja.
4: En het staat op Instagram en het zag er fantastisch leuk uit.
2: Nou, wat gaaf. Ja. Nou, leuk voor ze toch?
4: Ik vind alleen dat je aandringt op een huwelijksaanzoek wel een dingetje.
2: Maar hij zat erbij. Volgens mij hebben ze een gezamenlijk interview gegeven aan Beaumonde. Ja, en daar komt dit uit.
4: Maar moet het spontaan gebeuren, toch?
2: Ja, dat lijkt mij.
3: Je mag het best een beetje afdwingen.
2: Maar je mag het af en toe wel even zeggen dat je het leuk vindt.
4: Ja, Eddie.
2: Het kan ook gebeuren dat het daardoor niet gebeurt.
4: Ik vind het wel heel leuk dat ze gewoon gelukkig is en dat ze heel blij is. En, dat vind ik echt fijn.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk.
4: Al die ellende.
3: En Lelystad is volgend jaar even de belangrijkste stad van Nederland. Want daar gaat het Koningshuis naartoe om Koningsdag te vieren. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren bekendgemaakt. De burgemeester is hartstikke blij. Ze noemt het bezoek een prachtige beloning voor de inzet van alle inwoners en ondernemers. Die samen Lelystad elke dag weer een stukje mooier maken.
4: Dat is onmogelijk.
3: Gisteravond in shownieuws op SBS6 was Bart Ettenkoven ook opvallend positief over Lelystad.
5: Ja, normaal rijk ik altijd heel lang heel hard voorbij. Maar het heeft wel mooie plekjes. Het heeft een negatiever imago dan het eigenlijk verdient. Het heeft best wel ook nog mooie groene stukken. En het heeft echt heus wel een mooie wijk. Ik zie jullie allemaal lachen.
6: Maar het kan alleen maar beter worden wat dat betreft, toch? Er hangt inderdaad een beetje zo'n negatief imago omheen. Dus als we straks de mooie plekken zien.
3: Ja, laatst hoorde je nog Eline de Raag.
4: Het staat bekend als

0: Lelystad, hè, natuurlijk.
1: Nou, ik vind een aantal hele leuke dingen aan Lelystad. Mag ik dat even zeggen?
0: Vliegveld.
1: Twee hele belangrijke dingen die ik heel leuk vind aan Lelystad. Dat is één, Bataviastad. Daar kun je shoppen totdat je omvalt. Ja, heerlijk.
0: Afgrijzelijk.
1: Oh, heerlijk. Ik hou ervan. Een dagje Bataviastad. Let's go.
0: Echt?
1: Ja, kan je me altijd voor uitnodigen.
0: Ben je toch ook een gewone meid?
1: Nou, ik ben gewoon een hele gewone meid. Heerlijk. En wat ik ook heel leuk vind, is het Aviodome. En dat gaat over, dat zijn allemaal vliegtuigen.
0: Ja, nee, dat is geweldig. Dus, maar het zit bij een vlieg van Lelystad. Dat is heel leuk.
2: Maar zou je er willen wonen?
1: Nee, dat niet. Nee, maar goed, ik ben een Amsterdamse meid. Ik hou van hier deze omgeving van Amsterdam.
2: Ja, dus woon je in Landsmeer?
1: Ja, dat is toch. Nou, Landsmeer hoort bij Amsterdam. Het was vroeger gemeente Amsterdam. Oh, okay. Ja, 020 is toch ook gewoon 020.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dus,
3: misschien luisteren we wel mensen uit Lelystad op dit moment.
1: Ja.
0: Sorry dat jullie daar wonen.
1: Nee. Er zijn vast nog veel meer leuke dingen aan Lelystad.
0: Ik zal je één vertellen. Er is altijd een lelijkere stad en dat is Den Helder.
1: Oh, nou, daar gaan we het in een andere uitzending over hebben.
0: Het lelijkste van Nederland.
1: Die wind van Lelystad.
0: En Os.
1: Hey, maar
0: Os.
1: Misschien kom jij wel uit Lelystad. En misschien heb jij daar wel hele leuke tips van Lelystad. Kun jij ons vertellen waarom het wel een mooie stad is? We zijn heel benieuwd.
0: Ja,
1: een stukje Lelystad City Marketing.
0: Ik zie even de
1: stuur je berichtje via Radio 10 app of bel 0909-310-10.
3: Waarom is Lelystad nou juist wel een hele mooie stad?
0: Leuk. Alle lijnen leeg.
3: Nee, dat komt toch goed. Nee. Laat het even weten, misschien woon je er wel. Reageer via de app op 0909-310-10. Ondertussen Patrick Hernandez bij Radio 10.

0: er zit wel een prijskaartje aan, hoor.
1: Overal zit een prijskaartje aan.
2: Ja, ja. Hey, wat is er mooi aan Lelystad? Volgend jaar wordt daar Koningsdag gevierd in het nieuwste stukje van Nederland. En wij vragen ons af, ja, wat is nou eigenlijk mooi aan Lelystad? Er zijn eigenlijk weinig luisteraars die in Lelystad wonen. We hebben het net gevraagd. En er zijn dus ook weinig mensen die eigenlijk iets positiefs kunnen zeggen. Zometeen hoor je Marco. Maar eerst gaan we even naar Amber. Zij doet bij onze social media. En zij woont in Lelystad, Amber. Ja. Wat is er nou leuk aan Lelystad?
3: Ja. Klopt, ja. Nou, wat ik altijd heel erg mooi vind, is toch wel het natuurgebied.
0: Ja, dat is wel mooi.
3: Oostvaardersplassen. Het natuurpark.
0: Heb je toch ook die Centerparks dingen allemaal?
3: Nee.
0: Oh.
2: Zelfs Centerparks wil daar niet zitten.
3: Nee, dat is de Eemhof. Nee, in Lelystad heb je echt... Je kan overal met de hond wandelen. Je kan, als je echt van sport houdt, dan zit je in Lelystad wel goed.
2: Ja, het is wel een leuke, mooie natuur.
0: Ja, maar wat maakt het dan dat het zo'n negatieve imago heeft? Want het is echt de huizenbouw, hè? Die daar gewoon het beeld ook vormt van het Lelystad.
3: Ja, ik denk het centrum, daar wil je eigenlijk niet komen. Daar gaan winkels ook echt om de haverklap weg.
0: Oh ja?
3: Maar hoe verder je buiten het centrum omgaat, hoe mooier het wordt. Dus echt bij de haven, daar is het echt wel prachtig, hoor.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Ja, die haven inderdaad, die is wel gezellig. Want er zijn ook restaurantjes en zo, daar kun je ook lekker eten.
3: Ja.
2: Nou ja, en Bataviastad noemden we net al. Ach, er zijn best hartstikke leuke dingen.
0: Lelijk gat.
2: Goed. Tot slot, Marco hebben we aan de lijn.
4: Goedemorgen.
0: Hey, jij woont in Lelystad, hè?
4: Ja.
2: Ben je ook enthousiast over Lelystad of zeg je nou, ik snap het wel?
4: Nou, als een paar gaatjes in de dijk pikken, dan is het weer mooi Zuiderzee.
0: Ranking de hits. Dankjewel, Marco.
2: Dankjewel.
4: Ja, dan ben ik een snorkel.
2: Ja, Ranking de hits gaan we zo meteen spelen. En daarbij maak jij kans op €250. Als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En het is vandaag 7 juli, de 7e van de 7e. Mooie datum. En die dag is door Omroep Brabant uitgeroepen tot de dag van de zachte G. Ja, ik kan dat natuurlijk niet doen. Mensen gaan weer keihard lachen die mij dit horen. Belachelijke Amsterdamse, die probeert ook eens wat.
0: Maar wij hebben een harde L, hè?
2: En dat komt, wij hebben een harde L, omdat de G is de 7e letter van het alfabet. En daarom laten we dit liedje horen vandaag. Ik

0: 1995. Als je het weet, stuur het dan in via de app van Radio 10.
1: Ja, en Amber, bedankt voor je commentaar op Lelystad.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel, ja, Amber.
1: En sterkte de komende jaren.
2: Ook bedankt.
1: Annelore, het nieuws, wat zit erin?
2: Er is een oer-Hollandse fruitsoort die we massaal links laten liggen, terwijl die hartstikke gezond is. Welke dat is, hoor je zo.
3: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vakantieveilingen. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Radio 10 met vanaf morgen de barbecue 10-daagse. Tijdens die nieuwe hittegolf leg jij je worstjes op een nieuwe grill. Hoor je vanaf morgen het barbecue-alarm reageren dan via de app. En die nieuwe barbecue kan voor jou zijn. Dat klopt toch wat ik zeg?
18: Ja, zeker.
19: Ja, mijn worstje leg ik niet op de grill, hoor. Het Radio 10 weer in het noorden bewolkt, regenachtig en een graad of 19. En de rest van het land zonnig en temperaturen tot maximaal 28 graden in het zuiden.
18: En dan Radio 10 verkeerd. Lekker druk, 50 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 46 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en Bad Hoevedorp. 38 minuten door een auto met pech. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. 42 minuten.
17: 4 minuten over, half 9. Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat zit er in het nieuws?
20: Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's. Dat meldt de Telegraaf. En er hoort volgens Kamerlid Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze.
18: Ik vind het best wel heftig dat je geen hoofddoek meer mag dragen. Want dat hoort wel bij iemands identiteit, toch? Iemand kiest daar heel bewust voor om dat op te zetten.
19: Moet je een ander beroep kiezen? Ik vind dat een autoriteit gewoon uniformiteit uit moet stralen. Ik bedoel, en dat kan niet...
18: Het licht zit toch niet in een hoofddoek?
19: Ja, dat wel, want dat betekent dat je een moslim bent en daar is niks mis mee. Alleen, het is voor de uniformiteit, noemen ze dat. Gewoon, kan dat eigenlijk gewoon niet.
18: Oké, ja, ik zie dat helemaal niet zo. Ik storm me er niet aan als iemand een hoofddoek op heeft.
19: Dus, maar ik kan me wel voorstellen, een uniform is niet voor niks, hè? Daarom heet het een uniform.
18: Ja. Maar ja, goed, voor mij is het nog steeds een uniform als iemand een hoofddoek op heeft of... nou ja, iets om heeft wat aan een, zeg maar, hoort bij een religie of zo. Ik vind dat geen probleem. Ik stoor me daar niet aan.
19: Nou, we hoeven het niet te weten, toch?
18: Waarom niet?
19: Ja, ik hoef niet te weten of iemand moslim, katholiek, protestants of wat dan ook is. Dat is niet belangrijk.
18: Oké. Okay.
19: Maar door het dragen van een hoofddoek geef je aan, ik ben moslim.
18: Ja. Nogmaals, daar verschillen we dan van mening over. Ja.
19: Eindelijk.
18: Eindelijk hebben we een puntje.
19: Hij is even met moordbonje weggegaan. Vecht tot
18: nog een paar dagen.
3: Een Zuid-Koreaanse bankmanager heeft op een bizarre en bijna kinderlijke manier de kluis van zijn eigen filiaal leeggeroofd. Hij stak voor tienduizenden euro zijn eigen zak, meldt het AD. Hij verving de buit, doodleuk, door speelgoedgeld vol stripfiguren. Hoe kan dat? Ja, hij was in zijn eentje verantwoordelijk voor de kluis, maar zijn collega's die vonden dat hij wel erg zenuwachtig werd als hij er iets uit ging pakken. Ze sloegen alarm en toen inspecteurs gingen kijken, zagen ze dus inderdaad stapels met speelgoedgeld liggen.
18: Zo, oké.
3: Het zag wel heel gezellig uit.
19: Hey, jongens, dat verhaal. Die roof in Rotterdam, dat is het doek dat we hier een beetje aan denken, waar ze al dat goud hebben gestolen. Ja. Zijn voor 100 miljoen aan goud is er weg.
18: Ja, bizar, hè?
19: Dat is toch niet
18: te geloven? Maar sowieso, goud is tegenwoordig weer helemaal hot, hè?
19: Nou, het was dus 30 miljoen, maar door de goudprijs die gestegen is het gewoon 100 miljoen geworden.
18: Niet normaal. Die prijzen die zijn zo sky high op dit moment.
19: Ja. Zou jij meedoen aan zo'n roof?
18: Vraag je dat? Wat een vraag.
17: Goeie vraag eigenlijk.
3: Nee, jij meedoen aan zo'n roof? Ja. Dat impliceer je nu een beetje.
19: Ik zou echt meedoen.
3: Ja?
19: Ja.
18: Nou, je hebt niks meer te doen daarna, dus ik zou zeggen, misschien kun je wat inplannen.
19: Nee, maar ik zou, ik weet het niet.
18: Je vindt het
19: gewoon zo spannend.
3: Ja, je hebt gewoon te veel films gekeken.
19: Ja, dat is het. Ja, maar daarna heb ik ook seriemoordenaar geweest.
3: Ja, en daar hou je van, hè? Ja, en dan nog nieuws over de peer. Want de peer heeft een imagoprobleem. Jongeren laten de Oer-Hollandse fruitsoort links liggen. En 2 van de 5 gezinnen koopt hem zelfs nooit. En dat is niet alleen zo in Nederland, maar in heel Europa. Ga maar na. Hoe vaak krijg je een peer in een smoothie of in je pokeball? Welke fruitsoort wordt het meest gegeten, denken jullie? Wat is nou de nummer 1?
18: Appel. Banaan.
3: Ja, inderdaad, de banaan. Ja. Vrouwtje, nummer 2 is de appel en nummer 3 de sinaasappel. En de peer staat nu op de 7e plek en is al ingehaald door de meloen, de druif en de mango.
19: Ja, jongens, ik had dus echt een peer carpaccio. Zelf mijn eigen recept. Dat is zo vreselijk lekker. Dunne plakjes peer snijden, balsamico eroverheen met walnoten en blauwe kaas.
18: Oh, ik heb een gierende honger.
17: Oh. Ik ga nu een beetje honger worden.
18: Maar een peer moet wel rijpen, dat is lastig.
3: Ja, en zijn heel gezond, er zitten heel veel vezels in.
19: Ja, en weet je dat je ook het figuur van een peer kan hebben?
3: Ja, perenpootjes.

0: Dominic in de ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje. De kapitein deel 2.
1: Ranking de hits.
2: Heel leuk, ik heb hier altijd zo'n zin in. We gaan weer lekker Ranking de hits spelen. En dat doen we vandaag met Gert. Goedemorgen, Gert.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij er ook zo'n zin in, Gert?
3: Ja, anders had ik me niet opgegeven.
2: Ja,
0: is ook weer waar.
2: Heb jij gewoon een heel goed punt, Gert. Ja. Hey, en wat ga, je vandaag doen? Heb je plannen?
3: Ik ga straks eerst een monteur en vanmiddag ga ik vrijwilligerswerk doen.
2: Wat leuk! Oh, wat ga je doen dan?
3: Klaverjassen met oudere mensen.
4: Ja, dat is toch fantastisch. Leuk, jongen.
2: Hartstikke leuk. Ben je goed?
3: Ja, zij zijn ook goed, maar ik kan gezien de leeftijd wat beter dingen onthouden binnen het spel. Ja. Dus daardoor win ik wel vaak.
2: Nou, ik hoop dat je een paar lekkere hitjes kan onthouden, want daar gaat het natuurlijk allemaal om vandaag. Je hoorde net al dit liedje.
5: Ik loop

0: Dit een hit voor of na 1995?
1: Na 1995.
0: Ja, hartstikke goed. Brabant van Guus Meeuwis hoorde je. Eerste 50 euro heb je al binnen. In totaal kun je 250 euro winnen als je dat wint. Waar ga je dan dat aan uitgeven?
1: Dan wil ik,
2: een soort familie bezoeken
1: van Mallorca.
0: Nou hoorden we niet wat hij zei. Wat zei je, Gert?
1: Ja, dan wil ik heel graag een soort familiebezoek op Mallorca.
0: Oh. Oké. Okay. Nou ja, daar heb je wel wat geld voor nodig. Dus dan is dat een lekker spaarpotje. Goed, dan gaan we snel spelen. Als je een fout maakt, dan houdt het spel meteen op, hè, Gert? Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopper. Zo, dopper drinkfles. Voor 100 euro, we gaan verder spelen. Was dit een hit voor of na 2003?
2: Ja.
1: Voor 2003.
2: Voor 2003. Is goed. 1992. Man on the Moon van R.E.M. Ja. 100 euro. Ja. Stoppen of doorgaan?
1: We gaan nog even door.
2: Ja.
0: We gaan nog even door. Voor 150 euro speel je dan nu. Was dit een hit? Voor of na 1992?
3: Mag ik naar die kijken in het volle licht? In een kamer met een bed en een gordijnen dicht.
2: Ja, de enige hit ook.
1: Volgens mij,
2: na. Na, na, na, na, na, na, na. Ja, is goed. Heel goed.
0: Goed,
2: 1995, Marcel de Groot, mag ik naar je kijken. 150 euro heb je in je pocket. Wat gaan we doen?
1: Nou, alles of niets.
2: Ja, toch.
0: Ah, je bent zo lekker bezig, Gert. Dus het gaat helemaal goed komen, denk ik. Het laatste fragment.
1: Nee, ik moet ook lekker afstaan.
0: Voor 250 euro... Was dit een hit voor of na 1995?

0: Ja, dat was voor, dat was mijn lagere schooltijd nog.
1: Nou, ik zou je eerlijk vertellen, dit nummer vergeet ik nooit meer. Het was 1992, ik stond een week later nummer 1. Shanice met I Love Your Smile.
2: Heel goed. Gefeliciteerd, Gert. €250, ze zijn voor jou. En daarmee heb je een lekker begin van je spaarpot naar Mallorca.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Ja, fijne reis alvast.
2: Hey, en ja, heel veel succes met klaverjassen vanmiddag.
1: Ja, groetjes en een knuffel aan de oudjes.
0: Zal ik doen.
1: Dankjewel.
2: Doei Gert, fijne dag.
1: We gaan het draaien hoor, Shanice.

0: Dat is de grootste hits aller tijden.
1: Ja, vanaf morgen kans op een gloedje geweldige barbecue bij Radio 10. Tijdens de barbecue 10-daagse hoor je het barbecue-alarm. Wees er dan heel snel bij en app barbecue, BBQ via de Radio 10-app. En winnen Napoleon Barbecue met Radio 10 schort en gereedschap. En dat komt natuurlijk perfect uit, want al die hoge temperaturen, de hittegolf die weer in aantocht is.
0: Precies, het zomerse gevoel zit ook wel in zo'n barbecue toch wel, hè?
1: Absoluut, absoluut. En zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. En dit ga je allemaal horen.
2: Zometeen op Radio 10.

0: Tot morgen.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: 1 miljoen, belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Let's
2: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Tijd voor weer een volle bak, gezelligheid een uur lang. Alleen maar guilty pleasures. Zometeen Mr. President en ook Dolly Parton komt eraan. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hannelore, jij weet precies waar de treinen weer rijden. Goedemorgen.
13: Klopt, goedemorgen. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanochtend rijden de treinen weer normaal. Oekraïne heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou. Dat zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen gisteren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen bijna 30 doden. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis gaan krijgen, aangezien de rijke babyboom-generatie komt te overlijden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinale na de 4-1-overwinning op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. Dan het Radio 10 weer. Noorden bewolkt vandaag met kans op regen en een graad of 19. Maar in de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer. Tot 28 graden in het zuiden.
12: Frits Meister met 37 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel 39 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Bad Hoevedorp in dit geval 52 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Een vertraging van 52 minuten.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Martijn Kolkman.
19: The Guilty Pleasure Party.
20: You sing to all of my.
12: dat je panties scheuren. Met zometeen Survivor, Mr.

De ochtend nadat het team van Mr. President Amerika verloor van België, dacht ik, leuk om te doen, Mr. President met Coco Jumbo. Maar goed, ja, de dag is nog jong. Trump zou zomaar kunnen bellen met Infantino, dat Amerika vervolgens wel in de volgende ronde zit. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Goedemorgen, 9 minuten over 9. Welkom bij het vrolijkste begin van je werkdag, de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En ook al heb je vakantie, je kan de muziek gewoon wat harder zetten, want het geeft namelijk een energieboost voor aan je humeur. Elke morgen tussen 9 en 10. Met Pink zometeen, maar eerst de Viper.

Ja, de zangeres die weet hoe ze het muzikale vlammetje moet aansteken. Get the party started van Pink hoorde je bij Radio 10 en de Guilty Pleasure Party. Vandaag heerlijke temperaturen in het noorden iets koeler met af en toe een buitje. In het zuiden wordt het gewoon weer 28 graden vandaag. En er komt opnieuw een hittegolf aan. En als het warm is, dan grijp je snel naar een koud drankje om koel te blijven. Maar wist je dat het beter was om eigenlijk een warm drankje te nemen? Bijvoorbeeld een kopje thee. Je lichaamstemperatuur stijgt namelijk even door de warmte van de thee. Je hersenen reageren door de zweetklieren aan te zetten. Het zweet verdampt en vervolgens krijg je weer een fris gevoel. Nou, weer wat geleerd vandaag. En deze man houdt ook wel van een kopje thee, maar wel een verse dan. René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken bij Radio 10.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Je hoort zometeen een liedje uit 1980 dat weer helemaal in de mode is. Het weer vandaag, grote verschillen in het noorden is het bewolkt met kans op regen, temperatuur maximaal 19 graden. Maar richting het zuiden wordt het een stuk zonniger en warmer. In het zuiden vandaag maximaal 28 graden. Dan Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er nog 28, dit zijn de drie langste. A1 richting Amersfoort voor Blaricum staat een auto met pannen, vertraging bijna 3 kwartier. De A2 in Den Bosch Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug, 36 minuten vertraging. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan, vertraging 39 minuten.

Wijde broeken zijn weer helemaal in de mode. Het zit ook echt veel comfortabeler, moet ik zeggen. En de grootste komt uit China. De afmetingen van de grootste broek ter wereld. 76 meter lang. Een taille omtrek van 58 meter. En een rits van 7,6 meter. Zelfs Terror Jaap heeft hier een riem bij nodig. En in de loop van de week moet je de pijpen erover knippen omdat het te warm wordt. Maar goed. Zometeen in de Guilty Pleasure Party. CC Top, Whitney Houston komt eraan. Maar eerst de sweet.

gemeen. Nou, ze hebben allebei baarden. Give my loving op Radio 10. En met zo'n baard moet je natuurlijk wel een beetje oppassen als je gaat barbecuen. Ja, inderdaad, je moet er niet te diep in gaan. En het mooie is, barbecues kun je winnen. Vanaf morgen begint de barbecue 10-daagse bij Radio 10. Ik kreeg gisteren nog de vraag, Martijn, hoe lang duurt die? Nou, 10 dagen dus. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, stuur dan BBQ of barbecue via de app van Radio 10 en kom je in de uitzending. Dan heb je dus een nieuwe barbecue te pakken. Kortom, wat een griller! Bakkerdance komen eraan met de band, maar eerst Rod Stewart. En die drinkt zijn koffie altijd met...

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
1: Wat
2: een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: Deltjediscounter.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ja, goedemorgen. Zometeen hoor je een hit die Iggy Pop door de neus is geboord. En ook Phil Collins komt eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Goedemorgen, Nicola Ruijs.
16: Goedemorgen. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze er nu aan toe is. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar wil er verder niks over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was voor de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. En natuurlijk steeg de olieprijs ook direct. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalunya, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het wat minder warm. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de VS. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. En zoiets, ja, dat was omstreden, gaf Balogun toe. Radio 10 weer, hier geen code rood, in het noorden bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog, met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week ruim 30.
15: 14 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A4 Den Haag-Amsterdam voor Bad Ho Evendorp. Een ongeluk gebeurt. Vertraging 43 minuten. De A16 richting het Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 21 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor het Wilhelmina-kanaal. Een vertraging daarvan 42 minuten.
0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in 1 van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

Je zal toch maar Iggy Pop zijn, goede vriend van David Bowie. En dit nummer wordt je gewoon door de neus geboord. David had het namelijk geschreven voor Iggy Pop. Hij dacht, ja, dit wordt een dikke hit. Alleen vervolgens vond hij de versie van Iggy Pop te duister en te donker. En daarom koos hij voor deze versie die hij had opgenomen met Tina Turner. Tonight Live bij Radio 10 en daarvoor Phil Collins. And Something Happened on the Way to Heaven. Ja, goedemorgen. Het is 11 minuten over 10. Martijn hier. En ik geef je even een paar namen. Let op, hè. Shadow, Diesel, Odin. Prachtige namen voor hengsten. Of Bella, Daisy en Coco in het geval van een Mary. Zijn zomaar een paar tipjes, want zometeen komt hij er namelijk weer aangedraft. Het paard dat nog altijd geen naam heeft. In de vorm van America, a horse with no name. Maar eerst ruimbaan voor

0: America, Horse with No Name op Radio 10. Ze zeggen wel eens brutale mensen hebben de halve wereld, hè? Zijn man uit Chicago die had een Instagram-berichtje gestuurd naar Ed Sheeran met de vraag: wil je op mijn bruiloft komen spelen? Hij dacht, niet geschoten is altijd mis. Hij verwachtte helemaal niks, er kwam ook helemaal geen reactie. Tot de bijzondere avond zelf. Opeens stond Ed Sheeran daar op die bruiloft en had hij ook nog Martin Garrix meegenomen. Wat een verrassing. Edje komt eraan zo meteen met Shivers, maar eerst op deze dinsdagmorgen is het tijd voor enige educatie. Je bent nooit te oud om te leren. Ja, kom maar.
1: Hallo.
0: Hoi.
1: Ga je mee naar de speelgoedwinkel?
0: Nou.
1: We gaan leren tellen.

0: is.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie olifant!
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
21: So, what is it about? Boy, got a barbecue.
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: In het noorden bewolkt, kans op regen, 19 graden in het zuiden. Zonnig en 28 graden vandaag met uit de speakers, more than a feeling. Dit is Boston. Radio.

Corsica. In Ajaccio, dat is dezelfde geboortestad als de Franse keizer Napoleon. Dus je kunt concluderen dat ze allebei op hun eigen manier geprobeerd hebben om de wereld te veroveren. In het geval van Alizé ging het om liedjes Malolita uit de zomer van 2001. En daarvoor de Simple Red and Something Got Me Started. Ja, het wordt warm, hittegolf komt eraan, tijd voor de barbecue. En heb je nou een nieuwe barbecue nodig? Mooi nieuws, morgen start de barbecue 10-daagse. En je gaat het niet verwachten, hij duurt 10 dagen. Hoor je het barbecue-alarm voorbij komen, stuur dan BBQ of barbecue via de app van Radio 10. Kom je de uitzending, dan heb je dus een hagelnieuwe barbecue te pakken. Zo meteen chic, en dit is Your The Voice, gezongen door John Farmer.

0: knabbelknuisje, zie ik daar een ruisje.
1: Ha, mooi.
0: Slechte. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen voor de hele natie in petto om 11 uur?
1: Ja, het is in veel huishoudens een terugkerende discussie. Bij jou denk ik niet. Maar wie heeft er nou het meeste last van de hitte? Zijn dat mannen of zijn dat vrouwen?
0: Ja, bij ons thuis ook hoor. Sam heeft het altijd, koud en ik heb het altijd warm. Dus ja, dat is altijd een discussie. Maar mannen en vrouwen, je legt het zo meteen uit.
1: Ik ga zo meteen vertellen hoe het echt zit.
0: Eerst voor je, Adele op 10.

0: de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci.

0: jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Zometeen hoor je wat het ideale kerstcadeau was van 1997. En ook Mattia Lazar komt eraan met 10 cento. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gistermorgen bij Leinde. Bij Schiphol ligt dat. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Dat heeft hij niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De Duitse economie lijkt te herstellen van de gevolgen van de Iran-oorlog. Fabrieken maakten in mei voor de tweede maand op rij meer producten dan een maandje eerder. Vooral de auto-industrie draaide beter. En dat is goed nieuws, want Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Hier is trouwens de benzine weer een centje duurder geworden dan gisteren, maar dat terzijde. De Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. Ja, het is natuurlijk de discussie van iedere hittegolf. Wie heeft het nou zwaarder thuis? Zijn dat de mannen of de vrouwen? Ja, opvallend genoeg is het antwoord minder simpel dan je denkt. Mannen, die zweten sneller en meer. Maar vrouwen, die gaan juist zuiniger met hun lichaamskoeling om. En daarom hebben beide geslachten tot ongeveer een 65e evenveel last van de warmte. Pas op latere leeftijd verandert dat. Oudere vrouwen blijken wat kwetsbaarder, mogelijk doordat hun hart bij hitte zwaarder wordt belast en omdat ze bovendien vaker alleen worden en dat wonen. En dat komt waarschijnlijk dan omdat alle mannen dan er al niet meer zijn. Ja, stomme dingen hebben gedaan waardoor ze niet meer leven.
1: Dr. Bernard kan wel inpakken nu met Dr. al die informatie.
2: Ja. Hey, maar krijgen wij dan ook een hittegolf? In het noorden vandaag nog even niet. Daar is het bewolkt, lokaal regen. Verder droog, met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid 19 tot 28 graden. Maar later in de week dan temperaturen op en boven de 30 graden.
1: Volop zomer en ook drukte op de weg. 11 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Roosteren. Ook met het warme weer natuurlijk, hè. Vertragingen 47 minuten. Ja, het is soms zo makkelijk om slechte grappen te maken. Ja. A4 Den Haag-Amsterdam voor Batuverdorp 23. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. Een vertraging van 33 minuten.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Radio D.

En dan kijk je naar de klok en dan denk je... shit, het is al 11:12. Martijn, je bent een minuut te laat. Maar dan gaat het gewoon door. We doen elke dag om 11:11 vier enen in de digitale klok. Dat betekent vier nummer 1 iets achter elkaar. Met zometeen het ideale kerstcadeau van 1997. En ik heb dat vorige week herontdekt... tijdens het kijken naar een documentaire op Netflix. Maar eerst gaan we naar een 11 jaar oude superster, Michael Jackson. En op die leeftijd kun je eigenlijk niet zingen over seks, geld, oorlog of het klimaat. Maar dan maak je gewoon een schattig liedje over een leuk meisje... die je dan bijles wil geven in de hoop dat ze je eindelijk ziet staan. Het bleek een gouden greep en een gouden plan. Het was een nummer 1 hit voor de Jackson 5. In 1970, ABC is...

Weet je nog wat er in 1997 zoal onder de kerstboom lag? Vaak waren het Tamagotchis, een Action Man of een Furby. En was je iets ouder, dan was het maar één ding. De nieuwe single van Robbie Williams. Hij lanceerde Angels en het was de start van zijn solo-carrière. Die kwam uit met kerst. En je kan het beter omschrijven als een kerstengel in dit geval. Een paar weken later, in 1998, stond hij op 1. En toevallig zat ik vorige week naar de Take That-documentaire te kijken op Netflix. Echt een aanrader, en dan komt het ook allemaal in terug. Vandaag dus in 4x1 op Radio 10. Met zometeen een nummer 1 hit van Clean Bandit en Yes Clean, Rather Be. Maar eerst reizen we af naar de Thaise hoofdstad. Een nummer 1 hit voor Murray Head in 1985. Nu op Radio 10, One Night in Bangkok.

0: vandaag op dinsdag met Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen heeft een lege playlist, dus de vraag aan jou is heel simpel. Gooi al het werk even van de kant, pak de app van Radio 10 erbij en typ in of spreek in wat je zo meteen na 12 uur wil horen. En zie het ook als een tractatie, niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. En kijk voor inspiratie op radio10.nl bij de top 4000. 4000 leuke suggesties. En de eerste track na 12 uur is altijd de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
17: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete troep.

0: meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: www.vodafone.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Onderweg naar de bammetjes. Op deze dinsdag hoor je zometeen Earth, Wind & Fire, Natasha Bedingfield. Maar eerst Toto, dit is Africa.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je weer van bitterbal tot banger. Om het zo maar te zeggen. Als het eten wordt gecombineerd met de muziek in dit geval. In Alles Mag op dinsdag met je favoriete liedjes die aangevraagd kunnen worden via de app van Radio 10. Ik heb al een berichtje binnengekregen van Sabine. Dat klinkt zo.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ik denk dat het door de wind is van Miss Montreal.
1: Ja, of de broekzak wil wat aanvragen.
0: Ja. Sabine, nog een keertje insturen en even in de microfoon praten. Jeroen, favoriete liedjes, hoe kan je die opsturen?
1: Heel simpel, de app van Radio 10 heb je nodig. Die staat vast wel op je telefoon. Zo niet, zet dat ding er nou eens een keer op. Daar heb je altijd profijt van. En dan hoef je alleen maar de titel even te sturen. En dan gaan we hier lekker voor je draaien. Als het past natuurlijk. We kijken altijd eventjes voor of we een leuke mix van kunnen maken. En als je het helemaal mooi wil maken, dan spreek je wat in. Iets beter dan Sabine. Maar dan kan ik tenminste ook al je stem erbij uitzenden als de plaat gaat draaien. Dat is toch helemaal af. Dan maken we samen een leuk uurtje ervan. En de eerste is de Bamarama, die hebben we nodig. Ook natuurlijk om meteen de middag mee af te trappen. Heb je een energierijke plaat in gedachten? Stuur hem dan nu.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Gewoon Boter of Gabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie!
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: Tour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dan is het precies 12 uur. De dinsdagmiddag is aangebroken. Zometeen een uur lang. Alles mag op dinsdag. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog wel aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie om contact op te nemen. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van drone-afweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden. En daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna 900 euro betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. En goed nieuws voor de mensen in Vlaanderen. De borden langs de wegen daar worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. En voor de zekerheid worden ook de pijlen die in de richting van de rijbaan wijzen, die worden voortaan omhoog in plaats van naar beneden gericht. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die in Nederland en in Duitsland. Traditie weer. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt. Daar kan ook wat regen vallen, maar in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. En vannacht, lekkere frisse nacht, 17 graden.
1: Dank u wel. Dan zijn er 6 vertragingen. De top 3 is als volgt. A2, Maastricht-Noord, Eindhoven voor Roosteren. Ruim een uur over 10 kilometer. Dan de A12, Arnhem-Oberhausen, de dagelijkse file voor Duitsland, een kwartier. A16, Breda-Rotterdam nog voor Schavendeel, een half uur.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Radio 10.
9: De zomer van 10.

0: deze dinsdagmiddag gaan we beginnen met Martijn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent mobiele fietsenmaker.
1: Dat klopt, ja. Ik kom aan huis met mijn grote bus en een werkplaats erin. En dan repareren de fietsjes.
0: Ja, je bent natuurlijk enorm thuis in de elektrische markt tegenwoordig.
1: Bijna alleen maar. Ik denk dat ongeveer 98% van de fietsen die ik in de bus heb hangen elektrisch is.
0: En is daar ook de meeste storing aan?
1: Valt tegenwoordig nogal mee, maar ja, het zit nog steeds storingen in, ja.
0: En de meeste klusjes die je doet zijn waarschijnlijk kettingtje eraf, bandje vervangen, dat soort dingen, of niet?
1: Voornamelijk onderhoudsbeurten, maar ook bandjes, kettingen en inderdaad ook storingen. Eigenlijk van alles.
0: Ja, ja. Ben je zelf ook een begenadigd fietser? Of zeg je nou, dag, I don't get high on my own supply?
1: Na de kroeg is dat heel goed te doen.
0: Nou, je zal druk bezig zijn geweest vandaag. Daar mag er wel een beetje energie bij. We gaan eens

0: Ik heb op één boterham heb ik runde vlees op zitten met smeerkaas.
1: Oh.
0: En op de andere heb ik Bourgondische rundvleessalade. Dus ik ben wel in de rund vandaag.
1: Ja, en dan gaan we de bamberammer ook nog eens bij de horens vatten. Hè? Daar gaan we lekker even genieten. Zo.
0: De Wat Boys.
1: Oh, je hebt wat anders in gedachten. Ik dacht natuurlijk, dit is een dingetje, maar dat... Ja, je zei het al, Wild Boys van...
0: The Ram.

0: Renske ging voor de Sugar Babes en Push the Button. Nou, laten we dat maar doen. 1, 2, hoppakee, zo. De voorraad de Bamaramba, die was ook lekker om de middag mee af te trappen. Joanne en de Wild Boys.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, dinsdag de 7e van juli is het alweer. Had je dit meegekregen? Na je 40ste wordt het lichamelijk wat minder en dan ben je over je fysieke piek heen. Zegt men. Maar er is goed nieuws. Volgens een nieuwe studie lijkt onze psychische piek veel later te liggen.
2: Oh.
0: Dus je takelt wel af.
2: Ja.
0: Er kan bijna niks meer. Maar je bent wel lekker scherp.
2: Zeg, je dus maakt het wel allemaal lekker mee in je hoofd dat je niks meer kan. Dat wel. Ja, lekker.
0: Tussen je 55ste en je 60ste is er sprake van een optimale combinatie van kennis, ervaring en persoonlijkheid.
2: Oké.
0: Okay. Nee, knap dat maar lekker in je oren als je 's morgens je bed weer uitstapt met die stramme poten.
2: Au.
0: Een Zuid-Koreaanse bankmanager heeft op een bizarre en bijna kinderlijke manier de kluis van zijn eigen filiaal leeggeroofd. Hij verving het geld in de kluis voor speelgoedgeld. Zijn collega's trokken aan de bel toen ze vonden dat hij zich wat raar gedroeg.
2: Wat goed ook.
0: Oké dan. Vanaf morgen starten we met de barbecue 10-daagse. Het is ook lekker weer natuurlijk ervoor, waarom ook niet. En hoor je het barbecue-alarm, dan app je ook de drie letters BBQ. En dan, ja, dan kun je de komende hittegolven lekker los op je gloednieuwe barbecue'tje.
2: Ja.
0: Moet je natuurlijk al in de uitzending komen, hè? Zo werkt het ook.
2: Hoe lang duurt die barbecue 10-daagse?
0: Ja. Ik denk dat het wel goed is om eventjes alvast maar even in de stemming te komen. Want hij kan eigenlijk alweer aan vanavond, zou ik zeggen. Maar ja, nee, je hebt er nog geen, hè? Barbecue.

0: dat, vanaf morgen dus, de barbecue 10-daagse. Kijk nog maar eens goed naar dat roestige ding daar in die hoek. Dat is verleden tijd vanaf morgen.
1: Alles mag op dinsdag.
0: En nu tot 1 uur, alles mag, doe mee.
2: Goedemiddag, hier Roelof Kingma uit het Friese Ternaert. Plaat die je al jaren niet meer op de radio hebt gehoord. En dat is een plaat die ik zelf nog heb gedraaid in de tijd dat ik DJ was in 1980. En dan heb ik het over Matchbox en Buzz Buzz Diddlit. Ik hoor het heel graag.
0: Yo, later. Zo meteen, Roelof.
3: Hey, dat is Roelof hier vanuit het zonnige Duitsland weer vandaag. We zingen een hele leuke hoeder.

0: Beetje vreemd, maar...
1: Gezelligheid!
0: Zeker dankzij Roelof Bas, het lid van Matchbox. Die was lang niet op de radio geweest en Roelof wil dat even veranderen.
2: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: En ik vind het wel leuk, dat hoor je nooit. Dus, hey, is daar Leon?
3: Hey, Jeroen, een hele goede middag.
0: Hoi.
3: Voor Alles Mag op Dinsdag. Die Eurythmics samen met Aretha Franklin.
0: Mm-hmm.
3: Sisters are doing it for themselves.
0: Leuk.
3: Dankjewel.
0: Ja, doen we zo.
4: Hoi Jeroen. Wil je van mij Cock Robin draaien met Just Around the Corner?
0: Ja.
4: Bedankt.
0: Oké, okay,

0: baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag!
20: Ruitschade?
21: Opgelost, autotaalglas.
22: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja, en Leon die trakteert op Sisters Are Doing It For Themselves van de Eurythmics en Aretha Franklin. Nu.

0: Dat ik vandaag 60 ben geworden, wilde ik graag even Worst van Ever David. Nou, bij deze jongen, alsjeblieft. En gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En Leon, die kwam met Sisters Are Doing It For Themselves. The Eurythmics en Aretha Franklin. Dat zijn ze, de platen waar je toch net een beetje vrolijker van wordt tijdens de lunch. Of niet dan? En dat doen we allemaal hier in...
1: Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
2: Hey, hallo, hier is Dirk-Jan. Is het misschien weer een keer tijd voor noodweer met In de Disco?
0: Nou, dat denk ik wel. Gaan we zo meteen doen.
3: Hallo, Radio 10. Ik ben nu al 2, bijna 3 dagen onderweg vanuit Cartagena, Spanje. Op de terugweg naar Nederland. En het lijkt me leuk om On the Road Again te horen. Dankjewel.
0: Ja, nou, er zijn er meerdere versies van. Zullen we die van Willie Nelson maar doen? Dat is wel gezellig, toch? Ja! Voor Stefan, hart in acht.

avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is ons welkom, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

De zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Willie Nelson, on the road again. Gezellig hoor, dankjewel. En een goede rit nog natuurlijk, Sabine. Want jij wilde deze even horen, ja. En daarvoor hadden we van Derk-Jan in de disco van Noodweer. Niet iedereen vindt hem geweldig. Gerwingen stuurt wat een herrie. Waardeloze muziek, lijkt wel een geheime zender. Ja, we zitten een paar minuten ook weer voorbij. Nooit meer, voorlopig. Hey, dan gaan we eens even kijken wat hier nog komt, jongens.
1: Hey Jeroen, de bonga-song van het Safri-duo. Yeah. Groetjes van Berry. Doei.
0: Oh, ja, die is wel leuk om af te sluiten zo meteen. En Jet nog?
2: Hey Jeroen, goedemiddag. Zou jij een nummer van Meewoed willen draaien? Groetjes, Jet. Doei.
0: Nou jongens, wat een feest. Gezellig. Doen we ook nog even.

0: Radio.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price Vrij Vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is Station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: De prijspap.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ben je klaar voor nog een uurtje Jeroen Afternoon met zometeen de top 4000 quiz en muziek van de Simple Minds. Maar eerst Nicola Ruis.
17: Goedemiddag. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verder verspreidt. Twee leden van een bende die gewelddadige overvallen pleegde in Noord-Holland en Gelderland hebben van het Hof levenslang gekregen. Bij die overvallen werd ook geschoten. In Berkhout, in de buurt van Hoorn, vielen doden en bij andere overvallen raakten twee mensen gewond. De schutters hadden eerst straffen tot 29 jaar gekregen, maar waren in beroep gegaan. Er is een vijfde verdachte opgepakt in het onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast, uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. En het is zo heet in het zuiden van Frankrijk dat de renners in de Tour de France meer te drinken krijgen. Normaal mogen renners maar 1 bidon uitgedeeld krijgen in een tas, nu meerdere tegelijk. In het Zuid-Franse Carcassonne, waar de vierde etappe begint, wordt het 39 graden. Er is daar ook sprake van een hittegolf. Het weer bij ons. Vanmiddag in het noorden bewolkt met wat regen. In het zuiden wel zonnig. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. En vannacht dan daalt de temperatuur naar een heerlijk frisse 17 graden.
16: Lekker buiten slapen.
17: Ja.
16: Dan zijn de vertragingen 9 in totaal. En we beginnen maar eens op de A1 met de top 3. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 11 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Ja, waarom roep ik het nog? Je weet het wel inmiddels al 12 minuten inmiddels. A17 Roosendaal-Dordrecht voor de Mark. Die hebben we niet zo vaak. Dat is 12 minuten daar.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
18: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
20: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
19: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
21: Radio 10.
22: De zomer van 10.
21: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol, Radio 10. En we gaan het doen.
1: De Top 4000 quiz.
0: Yes. De lijst. Die we aan het eind van het jaar altijd uitzenden. Die maken we samen natuurlijk. Hè. Jij, ik en de rest van Nederland. En het hele jaar door kan ik er vragen over stellen. Over wat erin staat. Muziek schiet alle kanten op. Natuurlijk hebben we de 60's, de 70's, de 80's, de 90's, de 0's. De tens, alles staat erin. Alles, alles. Dus wil je meespelen zometeen en een paar leuke prijzen verdienen? Zorg dan dat je nu de app opent op je telefoon van Radio 10, dat ding. Ik wil het antwoord geven op de oefenvraag. Vanaf vandaag begint het stierenrennen in Pamplona.
2: Leuk.
0: Heb je de beelden bij of niet?
2: Ik weet het, dat is door die smalle straatjes in het wit gekleed en met een hele boze stier achter je aan.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het een iets wat satanistische traditie.
2: Nou, heftig. Wacht.
0: Wie staat er in de lijst met Running with the Devil?
2: Oeh.
0: Voel je hem? Die link? Ja, is mooi.
2: Rennen, ja.
0: Daar zijn we ook. Goed. Running with the Devil. Van wie is dat? Laat het weten via de app van Radio 10. En speel mee zometeen na Tears for Fears. En we hebben even de oude doos opengetrokken. Daar zit een slatje in. En die zingen voor jou het volgende chanson.

0: Everybody wants to rule the world. Ja, als het gaat zoals met Trump, hè, dat je gewoon een belletje doet. Nou, dan wil iedereen het wel natuurlijk. Als je zoveel macht uit kan oefenen, hè? Tears of Fears in 1985. En natuurlijk staat hij ook in de top 4000. En daar kunnen we wat over vragen in.
1: De top 4000 quiz.
0: Maar dat doen we lekker niet vandaag, nee. We gaan, gaan andere vragen stellen aan Michael. Dag Michael.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent de notenmix aan het maken, hè?
2: Ja, zeker. Klopt. Ja,
0: wat zit er allemaal in de notenmix? Wat zit er helemaal in? Wat, hè?
2: Ik ben op het moment ben ik bezig met een lekkere pindamix. Verschillende soorten pinda's door elkaar.
0: Ja.
2: En ik ben de vruchten mixen. Verschillende soorten vruchten. Papaya, ananas, mango door elkaar aan het mixen.
0: Mm-hmm.
2: Zodat die wel lekker weer op de markt voor de klant tevoorschijn kunnen komen.
0: Oh, ruikt altijd zo lekker, zo'n notenkraam. Heerlijk.
2: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, maar er zitten wel diamantjes in verstopt, volgens mij, of niet? Als je afrekent, tenminste, denk ik van nou, er zal wel een diamantje zitten. Dat kan niet anders voor dit geld.
2: Ja, dat zijn gouden noten, zijn dat
0: ja,
2: zeker.
0: Precies. Oké. Okay. Zeg, we hadden een vraag over Running with the Devil. Van wie is dat?
2: Van Halen.
0: Van Halen, ja, helemaal goed. Nou, als je ze alle vier zo makkelijk weet te beantwoorden, heb je het hele prijzenpakket. En er zitten best wel leuke dingen in, zoals een Radio 10 DAB Plus Radio. En we hebben wat.

0: Dan van meer. Oh, een cap zit erin en een zonnebril en een bamberamba broodrommel. Ja.
1: Ah, superleuk.
0: Iets wat je wel wil volgens mij om de nootjes in te doen.
1: Zeker weten.
0: Goed, dan wens ik jou veel plezier. Luister goed en wacht niet te lang met antwoorden. Hè, want dan gaat ook onverbiddelijke zoomer af. Even testen. Hallo. Ja, hij doet het. Oké, gelukkig. Ik was even bang dat de zoomer gepikt was, maar dan gaan we.
2: Vraag 1.
0: We vieren vandaag de 86e verjaardag van Ringo Starr. Hij was lid van de Beatles natuurlijk, maar welk instrument bespeelde hij?
1: Ringo Starr was de drummer.
0: Was de drummer, dus hij speelde op de...
1: Op de drums.
3: Ja!
0: Helemaal goed. Nou, dat is makkie. Dat is een makkie. Het is vandaag de dag van de zachte G. Vooral gesproken onder de rivieren, ook door Guus Meeuwis. Welke van de volgende titels is geen hit van Guus? A. Het is een nacht. Nacht, sorry.
4: Het is een nacht.
0: B. Wat zou je doen? Of C. Tranen gelachen.
1: Dat is wat zou je doen? B.
0: Dat zou je doen. Dat is er niet.
3: Oh. Nee!
0: Dat is goed.
4: Er zit ook geen G in, hè? In wat zou je doen? Dus dat gaf het al weg.
0: Dat zal zijn, ja. Nou. Dat is namelijk een hit van...
1: Van de Bluff.
0: Van Bluff, ja, weet hij allemaal. Gewoon, of deze man.
2: Vraag 3.
0: Dan krijg je een intro te horen. Ik wil van jou de titel van deze plaat.
1: Dit is I Wanna Dance With Somebody.
0: Nou, I Wanna Dance With Somebody. Ja, en voor de lol. Hoe heet dat mens die het zingt? Oh, ja. Ja hoor, nou, dit was ook niet zo'n hele pittige. Maar dan krijg je nog die onverbiddelijke vraag 4. Als je die nou goed beantwoordt, heb je alles. Heb je de full pool.
2: Vraag 4.
4: Ja, ik ga mijn best doen. Was 7 juli 1996. Ik kan me het nog goed herinneren. Het was namelijk de dag dat Richard Krajicek als eerste Nederlander ooit de finale van een Grand Slam speelde. Wimbledon ook niet tenminste, het grootste toernooi. Hij stond in de finale tegenover een Amerikaan, Malivai Washington. En dan denk je, mega spannende wedstrijd. Nee, de streaker die over het veld rende was eigenlijk het spannendst. Het werd 6-3, 6-4, 6-3 voor onze Muidense trots. Ja, eigenlijk was hij het hele toernooi al ongenaakbaar. Naakbaar, zoals ze zeggen. Hij heeft zelfs Pete Sampras, de nummer 1, verslagen in de kwartfinale. Een jaar later, om maar te zeggen hoe goed hij is, won hij het toernooi. Ja, en Richard stond vooral bekend om die enorme service die hij gaf. Als hij randde, dan kwamen er nog net geen vonken van zijn ballen, om het zo te zeggen.
0: Wauw.
4: Ja.
0: Ja. Dat Wimbledon is apart, hè? Dat is een grasveldje,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, dat is een grasveldje. Met hele
0: houden ze op 8 mm lengte, houden ze dat gras.
4: Dat moet echt perfect zijn.
0: Dat moet echt perfect. Alles is daar perfect.
4: Ja.
0: Er is ook een rij, de queue.
4: Ja.
0: Sta je dan dagen in te wachten. Nou, zo lang is het ook niet, maar wel echt heel lang.
4: Ja.
0: En dan helemaal aangekleed, fully dressed. En niemand vindt dat erg. Nee, maakt echt niet uit wat je bent. Of je nou een bouwvakker bent, of je bent een of andere zakenman met veel geld. Je moet allemaal in die rij.
4: En als je een beetje mazzel hebt, dan gaat het regenen... en dan gaat Cliff Richard zingen op de tribune als hij er toevallig is. Ook ieder jaar zo'n ding.
0: Mag gezegd. Nou goed, we hebben nog een vraag te stellen... over de vlammende ballen van Richard. In de top 4000 staat nummer Fireball. En wie scoorde met die titel een hit?
1: Robert Pick.
0: Robert Pick. Het gaat erom dat hij in de top 4000 staat, hè?
1: Ja, klopt. Nee, Fireball.
0: Fireball.
1: Ja. Ik weet
0: zijn
1: naam niet.
0: Je weet zijn naam niet?
4: Nou,
1: nee.
0: Ah, jammer man, dat je bijna alles goed. Maar als je nou zegt Pitbull?
1: Ja,
0: maar dat liedje ken je wel toch? Kom op.
1: Ja, dat ken ik wel, maar ik ben meer van de 60, 70's. Dus
0: was niet echt Pitbull. Nou Michael, ik mag je toch feliciteren, want je had 3 van de 4 vragen goed beantwoord. En dat betekent dat je van ons krijgt de Radio 10 Petter, Bammerama, Broodrommel. En daar nog eens bij de Radio 10
4: Zonnebril.
0: Alsjeblieft, man.
1: Ja, top. Lekker met de weer. Dankjewel.
0: Dat is lekker toch? Ja, zeker man. Loop je er gepikt en gesteven bij zo op de markt als je die noodacht gaat leveren daar, hè?
1: Nou, super.
0: Oké. Okay.
1: Dank

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je

0: Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
3: Kippie.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night.
11: To be the hero.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
13: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Een mooie dag om eens een lekkere dikke 10 uit te delen. Kom maar alvast in de app en laat me weten wie er eentje verdient. Dit zijn Brian.

0: De app van Radio 10. Je opent de berichtenbox en je gaat gewoon even beginnen met een naam te noemen. Dan de reden waarom iemand een 10 verdient en hoe je zelf heet. En het hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. Het kan echt gewoon ook een collega zijn waar je gewoon ontzettend blij mee bent. Maar dat je dat eens een keertje via de radio wil laten weten. Dat is toch leuk? Dus zit je te luisteren met z'n tweetjes op het werk en ineens hoor je je collega iets over jou zeggen. Ik zou, het is maar een voorbeeld, ik zou zoiets eens doen. Of de buurman.
1: Het kan ook.
0: De buurman of de buurvrouw. Weet je, waar je het gewoon heel erg goed bij kunt. Ja, niet op die manier.
1: Ja,
0: gewoon waar, snap je? Waar je van zegt, nou weet je, als die barbecuet, vind ik het helemaal niet erg. Dat stinkt in de tuin, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of nog leuker, als die barbecuet, worden we altijd gevraagd, kom je ook een hapje mee?
1: Dat is nog veel leuker.
0: Zoiets verdient ook een dikke 10.
1: Zo.
0: Nou ja, bedoel. Denk er eens even over na, kom maar door via de Radio 10 app. Wie verdient er vandaag een 10? Nicola Ruijs.
1: Ja, zijn er nog 11 plekjes op het podium trouwens, of niet?
0: Ja, dat lukt wel.
1: Dan wil ik namelijk 11 mannen neerzetten. En ik denk dat je wel weet wie het zijn.
0: Ja.
1: Ze komen uit één land zuidelijker van ons.
0: Ja, ja. We mogen de jongens van de bank er ook bij dan?
1: Die mogen er ook bij. En de coach en eigenlijk iedereen. En het Belgische elftal. Je weet wel waarom natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Het is toch eigenlijk het is de wraak van een klein landje op die grote meneer Trump. Die eventjes gezegd heeft van, weet je, onze sterspeler moet spelen, die Belgen. En dan die wraak nemen, 4-1 winnen, bam.
0: Wij zaten daar gisteren even over de bomen. We hebben zo'n Formule 1/WK-app.
1: Ja.
0: Met wat vrienden, daar zit je ook in. En toen ging het dus over dat ridicule besluit van Infantilo, zo noem ik hem altijd.
1: Infantilo.
0: Om dat maar even terug te draaien. Ja. Ik denk, het is ook niet in de achterkamertje gebeurd. Het is gewoon full frontal. Ten overstaan van iedereen. En toen ging die Trump, er zat een heel ding in onze app. Een heel verhaal dat Trump ook een speech gaf.
1: Ja.
0: En dan zei hij,
1: I know a lot about sports.
0: En a few moments later zei hij, ja, rode kaart. En wat is dat? Ik wist helemaal niet wat dat was.
1: Nee.
0: En wat dat dan inhield. En dan weet je lekker veel van sport, mensen.
1: Nee, maar het is fantastisch. Die man die wordt gewoon. Het is aan de ene kant jammer dat hij daar zit. Maar een beetje een karikatuur van zichzelf. Maar dit was een hele mooie. Gewoon de sportiviteit heeft dat gewoon allemaal ingehaald en gerepareerd.
0: Ja.
1: Dus dat is helemaal top. Dus Belgische elftal plus alle mensen eromheen. Dikke, vette 10.
0: En ze hebben fantastisch gevoetbald ook nog eens een keer.
1: Dat ook nog.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Vrijdag tegen Spanje.
0: Die wedstrijd heb ik gisteren nog gezien ook. Spanje-Portugal. Dat is een zware kluif hoor, om Spanje te verslaan.
1: Nou, maar wel mooi.
0: Maar goed, sportiviteit was in ieder geval weer op het podium gisteren. En dat hebben we zometeen ook hier op ons glimmende groen podium van Radio 10. Die moet er nog meer bij. Wie verdient er een 10? Laat het weten. Dit is de Steve Miller Band. Some people call me the Space Cowboy. Nee, de Steve Miller Band. Yeah.

0: Prins Richard krijgt Laminta een dikke 10. Dat is zijn dochter, omdat ze haar assistant apothekersdiploma heeft gehaald. Assistent moet dat zijn. En een 10 voor mevrouw Jolanda, omdat ze de muur heeft geverfd en de andere heeft behangen.
1: Hey, kijk, zo kan het dus ook. Luister je mee?
0: Danny zegt: Cristiano Ronaldo verdient een dikke 10. Helaas kon hij niet waarmaken om met Portugal wereldkampioen te worden, maar hij heeft heel veel voetbalfans vermaakt tijdens zijn carrière en won toch maar het EK in 2016 met Portugal.
1: Is het wel, hoor.
0: Rob, een dikke vette 10 voor Mick. Hij is vandaag 29 geworden en mag voor mij wel even extra in het zonnetje gezet worden. Groetjes, team Jonkman uit Holten. Dan Marcel, die zegt graag een dikke 10 voor mijn collega Carolien Heppenaar. Die heeft nu binnendienst, maar die verlangt naar de buitendienst. Ja, dat is logisch. En Monique zegt: gisteravond zijn we naar het concert van Tom Jones geweest. Het Royal Park Paleis Soestdijk. Wat een stem, wat een energie. Die man, zijn stem klinkt nog beter dan vroeger. Dikke 10, groetjes Monique. En dan hebben we nog Patrick, die heeft de microfoon beet gepakt.
2: Hallo Jeroen, met Patrick van Rijnen. Graag zou ik mijn vrouw Johanneke en haar broer Frank Blonk een dikke 10 geven voor het verzorgen van hun moeder na het overlijden van mijn schoonvader. Bij deze, goede uitzending.
0: Ja, dankjewel Patrick. Ja. Ga er allemaal maar even bij staan, hè. Dan word je toegezongen door Rutger de Rabe.
3: Jij krijgt van mij.
0: Ja, la, la, la, la. Huppakee, de dikke 10 is eruit gedeeld. Dat betekent het einde van Jeroen F. de Roer, maar het begin van de rest van het.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Zo, wat is het waren? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Even bollen. Iedereen.

0: Sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Vandaag is 2 uur exact. Lunch achter de kiezen. Hoogste tijd om je oren te gaan verwennen naar het nieuws. Dat krijg je van Nicola Ruijs, zoals je gewend bent.
6: Ja, goedemiddag. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had het ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige van die beelden heeft hij ook online gezet. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is wel naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in die opvang in IJsselstein aangekomen. En droogte kan dit jaar voelbaar worden in je portemonnee. Door de lage waterstand van de Rijn kunnen binnenvaartschepen minder vervoeren en daardoor wordt het transport duurder. En dat kan uiteindelijk zorgen voor hogere prijzen voor boodschappen en brandstof. Experts waarschuwen dat de gevolgen pas over enkele maanden, dus misschien met kerst, wel zichtbaar kunnen worden. Radio 10 weer. Blijft het droog? Nou, in het noorden niet. Daar is bewolkt en af en toe een beetje regen. Maar in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. En vannacht, dan is het lekker. Raampjes open, want dan 17 graden.
5: Merci, dankjewel.
7: Joep.
5: De files, verse lijst. 12 files op dit moment in Nederland. En de 3 langste vind je op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Weert-Noord. 1.5 uur. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 11 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen het Vaanplein en de Heine-Oortunnel. 11 minuten daar ook.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
12: Radio 10.
13: De zomer van 10.
14: Edwin Diergaarden.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios,
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
11: mama,
10: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: tijden van
1: Kippie.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

ideale combinaties. Maar dat je hem ooit nog een keer in levende lijven gaat zien, dat is uitgesloten. Maar dat je hem nog heel vaak gaat horen, hier bij Radio 10, dat is zo klaar als een klontje. En daar ga ik nu meteen een begin mee maken. Uit de top 4000 is dit nummer 185. George Michael, Father Figure.

Girls weten de radio te halen. Dankzij Donna Summer. Luister naar Radio 10. Dat loopt tegen drieën zometeen. Het tweede gedeelte van Uren van Lang Leven. De grootste hit aller tijden hier bij Radio 10. Maar eerst gaan we naar binnen met Marco Borsato.

0: goede prijs. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Het is alweer 3 uur en het laatste deel van je werkdag starten we zo met een spannend muziekje. Na het nieuws. Dat krijg je van Nicola Ruis.
3: Goedemiddag. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten op hun kamer. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze moet wel een jaar een enkelband dragen en dat zou een beperking kunnen zijn voor haar campagne. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten en dat deed hij in het Turks. De top is vandaag en morgen en de Oekraïense president Zelensky die is er ook. Hij wil graag meer luchtverdedigingswapens van Amerika. En prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding en ze begint dan bij de marine. Het Reddit in weer nog. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en dan wordt het rond de 25 graden.
2: Dankjewel. En dan de files. 23 zijn het er in totaal. De langste staan op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Weert-Noord. 37 minuten vertraging. De A15 Ridderkerk-Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. 18. En de A50 als laatste Eindhoven-Os voor Volkel. 36 minuten extra reistijd.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
10: Radio 10.
11: De zomer van 10.
12: Edwin Diergaarden.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Zomer, tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In een klein appartement in Stockholm zitten twee jonge koppels rond een piano. Ze schrijven, schrappen en beginnen weer opnieuw. Het viertal droomt van een leven vol hits, maar hun eerste liedjes verdwijnen geruisloos tussen de stapel singles die niemand zich later nog zal herinneren. En dan komt er een idee. Waarom niet meedoen aan de Zweedse voorronde voor het Eurovisie Songfestival? Dus schrijven ze een vrolijk aanstekelijk nummer en hopen op een wonder. Maar dat wonder komt net niet. Ze eindigen als derde. Maar op de radio blijft het gewoon gedraaid worden en ook buiten Zweden beginnen mensen het mee te zingen. En dat ene nummer doet nog iets veel belangrijkers. Het geeft de groep het vertrouwen om door te gaan. Een jaar later staan ze weer op datzelfde songfestivalpodium. Dit keer met een liedje dat de muziekgeschiedenis voorgoed verandert. Maar zonder die eerste bescheiden hit was dat misschien nooit gebeurd. En dus begint het sprookje voor ABBA met Ring Ring.
1: De doorbraak.

0: momentje. Dag Edwin. Goedemiddag.
1: Gijs, goedemiddag. Zometeen na 4 kun je uitgebreid je moment pakken. Wat gaat er allemaal gebeuren in Gijs op 10?
0: Dat zeker. We gaan het natuurlijk weer top 4040 seconden spelen. Oh, ja. Dat doen wij natuurlijk elke middag. We draaien heel veel muziek. Maar ik moet ook even iets aan jou vragen.
1: Oh.
0: 30 jaar geleden op deze dag. Weet je wat er toen nog gebeurde?
1: 30 jaar geleden.
0: 30 jaar geleden.
1: 1996.
0: Ja.
1: 7 juli 1996. Ik zou het god niet meer weten.
0: Weet je het niet?
1: Nee, ik weet
0: het
1: echt niet.
0: Daphne Dekkers die zat op de tribune en die was aan het gillen. Richard Krajicek won Wimbledon.
1: Oh!
0: En dat is de enige Nederlander die een Grand Slam heeft gewonnen. En we gaan hem zo direct even proberen te bellen, want hij zit in Wimbledon zelf. En ik heb me laten vertellen dat hij met oud-deelnemers een potje aan het tennis is.
1: Wat leuk.
0: Dus dat is hartstikke leuk. En nou ja, 30 jaar geleden is natuurlijk een hele bijzondere dag ook voor hem. Dus ik hoop hem aan de telefoon te krijgen. En wij hebben Albert Verlinde aan de telefoon. Want The Bodyguard komt weer terug in de Nederlandse theaters.
1: En hij produceert dat.
0: En dus hij produceert
1: dat. Over vertellen.
0: En hij kan er van alles over vertellen. En daarnaast hebben we nog veel meer andere leuke dingen. Dus ja, ik zou het heel bijzonder vinden als je je radio uit zou zetten. Want dat zou ik nooit doen.
1: Nee, dat zou bijzonder zijn inderdaad. Ja. Ja, andere dingen. Veel muziek ook natuurlijk. Hè, want
0: ja, dat
1: dan gaat ook een beetje minder muziek in de middagshow.
0: De beste muziek die er ooit gemaakt is, dat draaien wij gewoon.
1: Grootste hits hier bij Radio 10. Zometeen als jij onderweg bent van werk naar huis. Veel plezier met Gijs.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.
2: Hey.
3: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op ns

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, goedemiddag. Over een minuutje is het exact 4 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Gemeenten die bij asielminister Van den Brink op het matje zijn geroepen omdat ze te weinig aan asielopvang doen, zeggen dat ze er wel hard aan werken. De gemeenten Aalten, Gemert-Bakel en Sluis zeggen dat de procedures tot vertraging leiden en ook dat het lastig is om een geschikte plek te vinden. Als het gesprek op niks uitloopt, dan kan het kabinet die gemeente dwingen om vluchtelingen op te vangen. De conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kleuters heeft gezeten, heeft 7 jaar cel en tbs gekregen. Precies zoals geëist. En dat hadden de ouders eigenlijk niet verwacht. Dat zegt iemand namens de families tegen Hart van Nederland.
3: Toch wel een grote opluchting. Het was een stevige eis van het OM en de rechtbank volgt die eis. Dus bij veel ouders levert dat echt wel opluchting op.
2: Ja, de conciërge had gezegd dat de meisjes hem zelf opzochten en dat ze er een beetje om vroegen. Dat de rechter zegt dat de kinderen er niks aan konden doen, doet de ouders ook goed. Op Texel staat sinds vanochtend een stuk duin in brand bij de plaats Den Burg. Volgens de regionale omroep is die brand nog steeds niet onder controle, maar lijkt die ook niet veel groter te worden. Of de duinbrand op Texel is aangestoken, wordt nog onderzocht. En de Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee in die rechtszaak, Elton John bijvoorbeeld. Die zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en ook bespioneerd. De rechters zeggen, ja, dat is niet bewezen.
1: Maar dan met kleine cameraatjes en met microfoontjes en dergelijke. Die zijn dan geplaatst in hun auto. Oh,
2: ja, nou ja, bij Diana en Charles is dat destijds zeker gebeurd.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, in dit geval zegt de rechter, ja, als het al gebeurd is, er is geen bewijs voor gevonden.
1: Ja, ja, dus dat is het probleem natuurlijk met rechtspraak. Moet wel bewezen worden.
2: Nou. Radio 10 hier. Maar vanavond is het in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt. Spatje regen ook. Maar dan in de middag weer zon. En dan wordt het toch nog rond de 25 graden.
1: En van het weekend wordt het tropisch, hè?
2: Ja.
1: Ja. Echt wel, het komt weer allemaal terug. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken naar die andere mensen die allemaal teruggaan. Van hun werk naar huis toe natuurlijk. Of misschien wel naar hun werk als je in ploegendienst werkt. Waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, al op een heleboel plekken. Bij Rotterdam, bij Utrecht en ook op de A4. Daar heb je een half uur file tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur tussen Driebergen en De Meern. En op de A27 Utrecht-Almere, daar is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier vertraging daar tussen Beeldhoven en Imnes.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij zijn er en wij blijven ook. Net zolang totdat die file is afgelopen met muziek van de Dire Straits. Sultans of Swing. Ik heb ook Dove en Mooney voor je klaar liggen. This World is Our Home van Douwe Bob. En cabaret van Harry Jekkers. Allemaal binnen een paar minuten.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. Radio 10.

0: Hallo Gijs, hier Henry Schut van Studio Sport. Je hebt net echt een geweldige prestatie geleverd.
1: Ja, man.
0: Dus ik wil je vragen, wat gaat er nu door je heen?
1: Alleen maar trots, Henry. Alleen maar trots.
2: Onderweg naar huis. Met Gijs op 10. Radio 10.

fijn als je buiten in de auto zit en je staat in de file, dan is het helemaal niet zo fijn. Het is op dit moment wel ongelooflijk lekker comfortabel weer. Het is niet te koud

0: Een brug er weer uit, ja.
1: Ja, precies, ja. Het is een brug te ver, als het ware. En de meeste artiesten, dat wil ik toch even met je bespreken, verlaten ooit stilletjes het podium. Harry Jekkers doet dat via de kleinste achterdeur van Nederland. Denk nou niet dat hij via het toilet stopt. Dat is niet zo. Nee, de 75-jarige Haagse cabaretier die speelt komende zondag zijn allerlaatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En hij krijgt een heel mooi eerbetoon. Er wordt een stambeeld van hem gemaakt. Dat is mooi, hè? Ja. Maar om hem goed te bekijken moet je wel door je knieën. Het gaat namelijk om een eigen miniatuur stambeeld in Madurodam. Nou, dat is een nog veel grotere eer. Hij komt op het Harry Jekkersplein, recht tegenover de miniatuurversie van het theater, waar hij de afgelopen jaren bijna elke zondagmiddag speelde. Nou, dat is een mooi eerbetoon aan de man die Nederland O.O. Den Haag gaf. Als Harry Klorkenstein met klein orkest over de muur maakte en bewees dat cabaret en mooie liedjes nog steeds prima samengaan. En na zondag heeft Harry het dus ineens heel veel, of heeft hij eigenlijk heel veel tijd, veel vrije tijd, om lekker te lezen bijvoorbeeld. Al denk ik dat hij sommige strips links laat liggen.
2: Ik heb een hekel, een bloedhekel, een vuile, vieze, vliegende vinkenteringhekel aan Donald Duck. Heb je het wel eens gezien? Al zijn mutsje op, zo'n jasje aan, maar nooit een groep. Nooit. Gaat hij vissen, heb je opeens lieslaarzen aan, dat wel. Maar altijd in zijn blote reet, altijd. Behalve, en dat vind ik zo absurd, behalve als hij gaat zwemmen. Heeft hij opeens een zwembroek aan? Dat is net zoals een makreel met een snorkel op. Ja, ik lul maar.

0: Tobias Veet en Mark Knopfler in de hoofdrol. En de inspiratie voor dit nummer kreeg hij op een regenachtige avond. Het was in een bijna lege pub in Zuid-Londen. Ja, op het podium stond een matig jazzbandje te spelen. Tenminste, hij vond het een matig jazzbandje waar werkelijk niemand aandacht voor had. Maar toen het optreden voorbij was, zei de zanger: "Goodnight, we are the Sultans of Swing." Maar het is wel mooi om zo je dan je optreden af te sluiten. Het enorme contrast tussen die grootse bandnaam en die troosteloze werkelijkheid bleef bij Mark Knopfler hangen. Niet veel later schreef hij hier deze hit over. En het werd een hit in 1978. The Dire Straits, Mooney, Dove, I'll Be Loving You, hoorde hij ook nog, zat in Stavans Disco. En eerder hebben wij nog Douwe Bob gedraaid. En Mario, die heeft mij net een appje gestuurd en die vroeg: "Gijs, heeft Douwe zijn gitaar al terug?" We hebben Lisanne van de Lijstjes en ja, de hele onderzoeksredactie er even opgezet. Het is nog niet terug, hè?
1: Nee, hij is nog niet.
0: Super zielig. Nou ja. Stel dat hij terug is, Mario, dan houden we je natuurlijk op de hoogte. En straks hebben wij ook qua wereldnieuws voor iedereen iets om op de hoogte te zijn en te houden. Martijn Nijhuis, goedemiddag. Wat zit er in dit nieuws?
2: Nou, in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaambord weggehaald vanwege een veroordeling.
0: Oh jee.
2: En ga jij binnenkort op vakantie? Dikke kans dat je iets heel belangrijks bent vergeten. Voor jezelf, Gijs.
0: We gaan de kofferquiz gaan we doen. Maar

0: Ryder.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos ondernemen.

0: 2000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Boss. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Ja, goedemiddag. Ook vanavond in het noorden een beetje bewolkt. In het zuiden lekker zonnig. Morgen eerst bewolkt en wat regen. 'S Middags wordt het zonniger. Het wordt zo'n 25 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op de A4 vanuit Amsterdam bijvoorbeeld. Daar heb je een half uur vertraging tussen Schiphol en het Ringvaart aquaduct. Door schade aan dat aquaduct. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht sta je tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. Een half uur stil door een ander ongeluk. En op de A27 ook een ongeluk. Utrecht Almere, daar sta je 3 kwartier stil tussen Bilthoven en Eemnes. Maar hopelijk wordt wel over ongeveer een kwartiertje de weg weer vrijgegeven.
6: Okay. Nou, een hoop ongelukken. Kom veilig thuis. Hè. Doe voorzichtig, want dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso bij je. En we hebben muziek nog van de Tramps. Disco Inferno, die ga ik zo voor je draaien. Amy McDonald, Michael McDonald, hoop McDonald's. En ik ga even proberen om met Richard Krajicek een klein lijntje te leggen. Want die heeft een feestje. Het is namelijk 30 jaar geleden dat hij gewonnen heeft op Wimbledon. 30 jaar geleden is de enige Nederlander die een Grand Slam heeft gewonnen. Dat is toch wel heel bijzonder. En ik heb mij laten vertellen dat hij op dit moment aan het tennis is in Wimbledon. Met wat oud-deelnemers. Ik ben benieuwd of zijn gewrichten dat nog houden. Maar dat zullen we zo wel te weten komen. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Gijs. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaambord weggehaald met de naam van een oud-burgemeester, want die is veroordeeld. Die kreeg vanmiddag 8 maanden cel voor kinderporno. De provincie Utrecht gaat reizigers compenseren voor de chaos bij de bussen. Dit najaar gaan daarom de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het wordt betaald uit de boetes die zijn opgelegd aan de busbedrijven. En de leider van extreem rechts in Frankrijk, Marine Le Pen, geeft vanavond een tv-interview. Waarschijnlijk gaat ze zeggen of ze wel of niet meedoet aan de presidentsverkiezingen. Nu ze is veroordeeld tot een enkel band vanwege fraude met Europese subsidies.
6: Ja, het is een lagere straf, toch, die gegeven is. En daardoor mag ze dus wel meedoen met de verkiezingen. Als je hebt
8: gefraudeerd met Europese subsidies, of je dan nog moet kandideren.
6: Dat is ook de vraag. Dus trouwens, even over die straatnaam die is weggehaald. Kan die gewoon niet blijven, maar dat daaronder dan dat hij veroordeeld is voor kinderporno? Zou dat niet een idee zijn, of is dat public shaming?
8: Ja, dat is het wel, maar
6: Okay.
8: Scheelt wel een hoop werk ook.
6: Zeker.
8: Zeg Gijs, het is topdrukte bij de autogarages op dit moment.
6: Ja, snap ik.
9: We merken wel dat vakanties eraan komen. Ja, een hoop campers en caravans die de bandjes laten wisselen.
8: Ja, zoals elk jaar komen mensen bijna altijd op het laatste moment, zegt de monteur bij Omroep Gelderland.
9: Die bedenken zich, we hebben de caravan opgehaald, die zijn we aan het inpakken, maar misschien moet er nog een auto voor die functioneert.
8: Ja, sorry.
6: Maar dat is logisch. Nou, iedereen doet dat op het laatste moment. Toen het zo warm was, ik zocht dus zo'n statief met een fan.
8: Ja.
6: Ja, die waren al een tijdje uitverkocht.
8: Ja, maar sorry, als ik dat weer gaat, dat moet je toch op tijd doen. Nou, voor wie nou denkt, oh shit, ik moet mijn auto of camper ook nog laten nakijken.
6: Oh, ja.
8: Slecht nieuws.
9: En de zomercheck. Wanneer wil je langskomen? Poh, dat is krap.
8: Ja, bijna alle garages zitten ramvol tot ver na de vakantie.
6: Hij zei volgend jaar. Toen zei hij, ja, dat is krap.
8: Dat is
6: krap.
8: Stiekem wel een beetje om lachen. Ik dacht, nou belachelijk. Nou mag je één keer raden wie er binnenkort op vakantie gaat met de auto.
6: Ja.
8: Dus ik dacht, Oh, ik moet mijn auto nog laten nakijken.
6: Die moet je nog laten nakijken.
8: Kan je vertellen? Dat gaat niet meer gebeuren.
6: Nee, oké. Okay. Nou, ik wens je een hele fijne vakantie alvast.
8: Ja, dankjewel, Gijs. Jij leuk.

0: Zo weten alle tennisliefhebbers nog haar fijn, waar ze waren op 7 juli 1996. En ik neem je vandaag mee naar een van de meest legendarische sportmomenten uit de Nederlandse geschiedenis.
1: Studio Staverman.
0: Het is vandaag, namelijk op de kop af, 30 jaar geleden dat het heilige gras van Londen oranje kleurde.
2: Ja, dit is het.
3: Ja. Oh, fantastisch. Wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal.
0: Ja, het was grandioos. Fenomenaal en grandioos. Richard Krajicek, hij won als eerste en tot nu toe ook nog altijd als enige Nederlandse man ooit het prestigieuze tennistoernooi van Wimbledon. En ik heb hem aan de telefoon. Richard, goedemiddag.
4: Nee, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vandaag precies 30 jaar geleden. Vier zo'n jubileum nog een beetje.
4: Ik ben hier op Wimbledon. En s'avonds gaan we even eten. En morgen zit ik in de Royal Box. Plus het is ook onze trouwdag, 27 jaar geleden.
0: Oh, oké. Okay. Oh, wat een wat leuk. Ja. Gefeliciteerd.
4: Ja, getrouwd, maar op dezelfde dag, dan vergeet ik het niet. Hè.
0: Nou, dus, ja, dat is... Ja. Oh, wat zijn we toch slimmer bij
4: maar
0: mannen.
4: Maar ik altijd, dan vergeet ik niet wanneer ik Wimbledon heb gewonnen. Want trouwdag van hou ik natuurlijk altijd, ja.
0: Ja, heel goed. Je onthulde onlangs dat het maar een haartje had gescheeld of je had je afgemeld voor het toernooi. Hoe dicht was je echt bij die beslissing? Want volgens mij, je vond het lastig om op gras te tennissen, toch?
4: Ja, ik had de vorige twee edities had ik in eerste ronde verloren. En ik kwam altijd een beetje gefrustreerd het gras af. En ik had gevoeld een beetje doorwerkte. Mm-hmm. En ik verloor toen best wel snel Rosmalen, kwartfinale. En ik had zoiets van, waarom zou ik dat doen? En ja. Waarom zou ik gaan spelen? Dus toen ik het even drie dagen liet bezinken. Dan zie je, ik kan niet gewoon zo'n Grand Slam laten schieten. Het is toch, en het is het grootste toernooi wat er is, vond ik altijd.
0: Ja.
4: Maar toen had ik zoiets van, oké, ik ga naar Wimbledon toe. Maar een hele andere instelling. Ik ga wel om te winnen. Maar als ik verlies en niet lekker speel, maakt niet uit. Gewoon genieten. En in een positieve blik keek ik naar het gras, ook al gleed ik uit. En moest ik rondlachen, bij wijze van spreken. Ja. En ook al miste ik een bal, het is wel eens niet echt volgende. Dat hielp heel erg eigenlijk.
0: Weet je, voor mijn beleving, dat zal wel misschien een domme vraag zijn in jouw ogen. Maar het, heb je dan ook andere schoenen nodig?
4: Ja, op gras heb je schoenen met hele kleine nopjes erom. Heel veel hele kleine nopjes. Iedere wedstrijd op Wimbledon had ik nieuwe schoenen. En dat was nog best wel een tour was dat toen voor mijn sponsor. Want ja, normaal had ik 7 schoenen voor iedere Wimbledon. Ja, maar het was niet zo dramatisch. De laatste 2 jaar. Ik had maar 4 paar schoenen.
0: Oh.
4: Dus ze moesten op een gegeven moment moesten ze nog ergens 3 schoenen vandaan toveren. En dat zijn schoenen die ze een jaar van tevoren maken.
0: Ja.
4: Dat was niet zo makkelijk. Het is ze wel gelukt, maar het was niet zo makkelijk.
0: En die finale die begon nogal bijzonder. Er rende namelijk een streaker de baan op. Weet je dat nog?
4: Ja,
0: dat
4: weet ik zeker nog. Ja. Ik ben oud, maar dat kan me nog wel herinneren. Ja. Moet je bij het net staan, zo, voor de fotografen poseren.
0: Ja.
4: Als je naast voorbij rennen.
0: Ja.
4: Er zijn 2 strikers geweest op Wimbledon. En ik heb geluk gehad. Je had ook zo'n jongen van Try Before You Die. Neem dat programma. En dat was een jongen. Ja, die had ik ook kunnen hebben. Dus ik was blij dat ik de vrouwelijke editie had.
0: Dat je de vrouwelijke editie, ja. Maar wat denk je dan op zo'n moment? Denk je, ach jeetje.
4: Eigenlijk op zich wel fijn. Er was zoveel spanning voor de wedstrijd. Zie ik sowieso Wimbledon finale. Maar toen dit kwam... Ja, toen brak het een beetje de spanning. Ik ga niet zeggen dat ik meteen totaal ontspannen was.
0: Nee.
4: Maar er was wel een deel spanning weggevallen.
0: Ja.
4: En dat was gewoon even fijn. Heel fijn internet zo.
0: En je moest er ook om lachen toen, toch?
4: Ja, zeker.
0: Weet ik nog. Ja. Nou, ben je nog steeds de enige Nederlandse man die een Grand Slam heeft gewonnen? Verbaas je dat eigenlijk?
4: Nou ja, ja en nee, weet je wel. Omdat we echt wel goede spelers hebben gehad.
0: Mm-hmm.
4: En je moet af en toe een beetje geluk hebben. Kijk, als ik heel snel van mijn Wimbledon opstom... Hey, ik twijfel om te gaan, nou, dan ga ik toch. Maar oké. Ik had een hele andere loting eerst.
0: Mm-hmm.
4: Maar Thomas Moester, die knalt zich af vlak voor het toernooi. Dus ik ging naar zijn plek toe.
0: Ja,
4: dus ik had opeens een hele andere loting. En die eerste 2 rondes waren echt heel makkelijk. En dat was precies wat ik nodig had na de gebrek aan zelfvertrouwen... dat ik had van die 2 jaar daarvoor.
0: Dus eigenlijk, het talent is er wel bij Nederlandse spelers... maar jullie moeten ook een beetje een geluk hebben dat de loting goed uitvalt... en dat het allemaal goed op zijn plek valt.
4: Ja, dat je net een paar wedstrijden op de juiste... die net goed vallen en zo. En als iemand als Botik is niet dat je denkt... van die moet zeker eentje winnen. Maar hij heeft toch kwartfinale gestaan... En heeft echt wel een goede pot toen tegen Medvedev gespeeld. En die won voor mijn toernooi, die editie. En denk ik, zoveel verschil zat er ook weer niet tussen.
0: Nee.
4: Weet dus,
0: laten we er in ieder geval van uitgaan dat het binnen nu en 10 jaar...
4: Wat ik in ieder geval zeg, het is niet onmogelijk. Het kan opeens komen.
0: Precies. Je bent nu ook een beetje aan het tennissen op Wimbledon, toch?
4: Ja, ik heb een racket in mijn hand. Ik
0: noemen. Ja, maar dat is het dan.
4: Ik ben dankbaar dat ik er ben. Ik had vorig jaar hartoperatie. Ik was in een paar weken weer alles. Maar het is zo warm. Het is een niks dubbel wat ik speel. En ik beweeg echt niet veel. Maar halverwege de tweede.
0: Ja.
4: Ja, ging mijn hartslag echt naar de 150. Ik denk van niks doen eigenlijk. Dus

0: op het vuurwerk, omdat ze op 4 juli wilden trouwen. Dat is TNT, hè? Daar heb ik het over. Ja, was een explosief huwelijk, was dat. Taylor Swift en hoe heet die andere gast ook weer? Hoe heet,
1: Travis Kelce.
0: Travis Kelce, natuurlijk. Daarom de T in de T natuurlijk. Taylor Swift, de Open Light. Maar ze zijn getrouwd op 3 juli. Het was wel in Madison Square Garden. Ja. Ze hebben alles afgezet. Het hele feest heeft 16 miljard gekocht of zoiets. Maar dan heeft ze nog ongelooflijk veel geld over. Disco Inferno, die ook nog van de Tramps. Ik vond het een grote eer om Richard Krajicek aan de telefoon te hebben. Hij moest wel heel snel, en dat hoorde je net ook. Hij rende ook snel naar de baan toe, want hij ging nog even tennissen daar op Wimbledon. Nou, geweldig. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
2: Mensen met grote erfenissen hoeven toch niet meer belasting te betalen. En de Nederlandse zanger heeft zijn eerste nummer 1 hit te pakken.
0: Oh jee.
2: Ik ga niet zeggen wie het is, want ik wil mijn band met jou graag goed houden. Maar
0: ik weet het al, ik weet het al.
3: Gijs kan hem iets te goed nadoen. Ja,
4: en u vindt het zo'n enorme eer.
5: Radio 10.
6: Gijs op 10.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split.
20: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
27: Fans van Voordeel.
28: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
29: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
30: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast. Maar dat gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is daartegen, zegt hij bij RTLZ.
2: We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen. Ik vind het ook de verkeerde discussie. Want we hebben in Nederland geen probleem dat we te weinig belasting innen. We hebben een probleem dat we te veel geld uitgeven.
1: Ja, volgens de minister wordt er al van alles belast en moeten we vooral hervormen. Een straat in Hendrik Ido-Ambacht, die is vernoemd naar een oud-burgemeester, mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord in elk geval voorlopig teruggezet. President Trump is nog steeds teleurgesteld in de NAVO. Dat zei hij bij aankomst in Turkije voor de NAVO-top. Hij noemde het gebrek aan steun in die Iran-oorlog en zei dat hij dat nog niet is vergeten. Ook herhaalde hij zijn wens om Groenland in te pikken. En de Nederlandse zanger heeft zijn eerste nummer 1 hit te pakken. Rutger van Barneveld, die staat met het nummer Zwoele Zomernachten helemaal bovenaan in de single top 100, zeg maar de oude mega top 100.
3: Ja.
1: En hij staat op nummer 2 in de top 40, maar daar komt hij ook op 1, zeggen ze daar. Reden voor Omroep Gelderland om dit fragment van zijn moeder te herhalen op Instagram.
4: Misschien dat hij toch nog wel een keertje doorbreekt.
1: Nou, dat was jaren geleden. Oh, nou, nu is het dus gelukt. Ondanks zijn uiterlijk toch nog een hit. Dat zei hij eerder iets heel inspirerends over. Dat zou je ook wel aanspreken, denk ik.
5: Ik weet wel dat ik niet zo mooi ben als Leonardo DiCaprio. Maar ik vind als je een passie hebt en een talent hebt, moet je die gebruiken.
1: Wat een artiest, hè.
0: Ja, ik ben knapper dan Leonardo DiCaprio.
1: Ja,
0: en ik weet wel dat dat ligt niet allemaal... Ik vind het hartstikke leuk voor Rutger, want daar gaat het over natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja.
6: En ik ben ook heel blij als jullie binnenkort naar mijn optreden komen kijken. Want dan ontvang ik jullie allemaal van harte.
1: Het radioteam weer. Ook vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend overal bewolkt met regen. 'S middags meer zon en dan wordt het een graad of 25.
6: En Gijs, het zou wel leuk zijn dat je me een keer gaat draaien.
0: Ja, dat beloof ik je bij deze, Rutger. Als ik de single heb, dan ga ik hem voor je draaien. Goed, maar we gaan eerst even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gier. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Veel drukker dan normaal, vooral door werkzaamheden en wegafsluitingen. Maar goed, op de A28 Utrecht-Zwolle, daar ben je ook 3 kwartier lang onderweg. Tussen Soesterberg en Nijkerk. En op de A58 is het in beide richtingen raak. Richting Breda is de weg dicht tussen knooppunt Zoomland en De Stok door een ongeluk. Je kan omrijden via de A4 en A59. Maar ook de andere kant op van de A58 richting Bergen op Zoom. Daar ben je ook 3 kwartier lang onderweg. Tussen Zeggen en de Wouwse Plantage.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. En we gaan jouw werkdag officieel afsluiten. En dat doe ik met Share en Love and Understanding.
8: De prijsfavoriet.

0: 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
1: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. Radio D.

wel heel vroeg, hè? Gisteren waren we een minuutje vroeger dan normaal. 4 minuten over 5. Het is nu 3 minuten over 5. Nou, dan heb je gewoon mazzel. Ja, want als je dit hoort, is jouw werkdag voorbij.

nieuws voor de fans van Whitney Houston. En ook voor de fans van musicals. Nou, om dat nieuws bekend te maken, bel ik zo even met Albert Verlinde. Spannend, hè? One more.

0: met een stem waar je kippenvel van krijgt. Nou, trek die zonnebril en oortjes maar weer uit de kast, want de musical The Bodyguard toert binnenkort weer door Nederland.
1: Stavermans Shownieuws.
0: En als iemand weet hoe je een wereldhit opnieuw tot leven wekt, nou, dan is het wel de producent en de man die zoveel musicals op zijn naam heeft staan, dat je bijna zou denken dat hij de bodyguard van Broadway is. Albert Verlinde, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik heb wel de bouwde voor, maar ja, het is helaas een andere carrière geworden.
0: Ja, nee, ja, zeker. Ja, elke keer als ik jou zie, dan denk ik van, heb je nou weer getraind? Nou moet je een keer stoppen. Albert, goedemiddag. Voor mensen die de film of musical nog nooit gezien hebben, ik denk dat het er maar weinig zijn, maar zou je een paar zinnen kunnen uitleggen waar het verhaal nou precies over gaat?
2: Nou, het is eigenlijk een heel simpel, maar heel doeltreffend verhaal. Het is het verhaal van een wereldster, Rachel Maron, die alles heeft wat haar hartje begeeft. Een leuk zoontje en een mooie carrière. Alleen ze wordt bedreigd. Dan huurt ze een bodyguard in die haar moet beschermen en moet zorgen dat er niks met haar gebeurt. Ja, en dan ontstaat er wat seksuele spanning tussen die twee.
0: Ja.
2: En is het de vraag, gaan ze wat met elkaar krijgen en houden of niet? Ja. Nou, dat is toch mooi samengevat?
0: Ja, dat is heel mooi samengevat. Moet ik het plot al vertellen of moet ik de uitkomst al vertellen? Of denk je van,
2: Nee, de cliffhanger. Maar het is inderdaad een fenomeen. En het komt natuurlijk aan de ene kant door dat script. En door, je zei het al, Whitney Houston en Kevin Costner die een chemie hadden. Maar natuurlijk ook door gewoon de songs van Whitney Houston. Want dat is het geheim van de musical. Daar hebben ze het verhaal van de bodyguard uit de film gebruikt. Maar eraan toegevoegd, ja, dat enorme songboek van Whitney Houston.
0: Ja, fantastisch was dat. Ja. En dat Whitney Houston was natuurlijk al een ster. Maar door deze film is het helemaal door het dak heen gegaan.
2: Dat is het echt. En het mooie is dat, hè, we hebben vandaag dan een perspresentatie in het Amstel Hotel in Amsterdam gehouden. En dat is het hotel waar in de Presidential Suite, kamer 101, Whitney Houston ook nog geslapen heeft. Oh. Dus het was niet zomaar dat we daar waren. Het was historische grond. Als ik daar naar rondloop en we hebben een fantastische Whitney Houston gevonden, hè, met Gaia Eichmann.
0: Zeker, ja.
2: En Gaia, ja, die heeft Lion King gedaan en een fantastische Aida en ook de stem van Elphaba in Wicked, de Nederlandse versie. Ja, dan denk je, we moeten die stem in ieder geval hebben. En het leuke is, in de tijd van Whitney was een wereldster een wereldster, weet je wel, door poeha en kleding. En het leuke vind ik nu dat een wereldster

0: deze versie toch nog meer naar voren laten komen. Okay. Dat vrouwen echt hun eigen keuzes maken.
1: Omdat jij een echte zakenman bent, ga jij haar daarin adviseren, of niet? Of?
0: Ik ga er absoluut in adviseren. En met alle onafhankelijkheid die mijn eigen is, dat weet je, dat is het mooie aan mij.
1: Ja, dus, precies. Wat ik even wil zeggen, want Dorian Bindels doet ook mee. Hij doet de rol van Frank. En ook zangeres Numidia doet mee. Dan moet je even uitleggen hoe je aan Numidia komt.
0: Ja, ik zit al 3 jaar in de jury van Stars on Stage, hè, met Paul de Leeuw. En het vorige seizoen werd gewonnen door Numidia, die echt een verrassing was. Omdat ze fantastisch kan zingen. Ze kan ook fantastisch dansen, ook nog een keer. En ik heb tegen gezegd, jij moet gewoon in de musical komen. Je kunt niet in ieder musicaletje zetten. En de bodyguard speelt de rol van Nicky Marin, hè, de zus van Rachel, die eigenlijk geen carrière mag hebben omdat haar zus de grote ster is.
1: Ja,
0: ja, en dat gaat ze fantastisch doen. Hè. Ik heb audities van erbij gewoond waar ze dat nummer zingt. Maar ze moet ook gaan acteren. En ja, ook dat lijkt ze gewoon te kunnen. Natuurlijk moet er nog van alles gebeuren, dat zegt ze zelf ook. Maar het is wel heel gaaf.
1: Nou, wat leuk dat ze ontdekt is bij Stars on Stage. Ja.
0: Ja, dat is toch gaaf.
1: Ja, dat is echt hartstikke leuk.
0: En daardoor krijg je ook een ander publiek in die zaal. En Frank Farm, je zei het al, Dorian Bindels, maar die gaat de rol afwisselen met Juvat Westendorp. Mm-hmm. Dus je zit altijd goed als dame en sommige man die dat prettig vinden om naar te kijken. Ja. Goede acteurs.
1: Ja.
0: Met een enorm goede achtergrond. Dus ja, ik ben er heel blij mee, zoals je hoort.
1: En daarnaast, ook vanaf september ga je aanschuiven bij Vandaag Inside. En je gaat aanschuiven bij Renze. Dat is ook leuk, toch?
0: Nee, want heel slecht. Maar
1: ook
0: als ik
1: in
0: Amsterdam
1: ben, zie je ineens zich. Ja, Jorden nog Inside en Jorden Enze. Nou, dan weet je ongeveer waar ik het.
0: Dit is echt geen toeval. Nee, dat gaat dat gaat vanaf september beginnen, hè, de laatste week van augustus.
1: Ja.
0: Ga ik daar, maar ik ga ook bij Vandaag Inside aanschuiven.
1: Klopt, dat
0: dus,
1: zei je.
0: Het wordt een leuke
1: nazomer. Het wordt weer een gezellige. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Heel veel plezier daarmee. Je komt op vrijdagmiddag nog een keertje langs. Dus voordat je bij Vandaag Inside en Renze gaat zitten, dan kom je even bij ons. En
0: jij zei de bodyguard binnenkort, maar het duurt nog even. Maar volgend jaar. Maar het leuke is, kaarten zijn al te koop en we gaan door het hele land.
1: En we gaan een van die iconische nummers draaien uit de bodyguard. Lekker. I Have Nothing van Whitney Houston. Dankjewel, Albert. En veel plezier in Amsterdam, hè.
0: Bye bye, guys. Hoi.
1: Hoi.

0: Whitney Houston en I Have Nothing. Het gaat allemaal weer gebeuren in The Bodyguard. En The Bodyguard die komt weer terug. En dit is een, het is zo'n ingewikkeld nummer. I Have Nothing, dat zit ook in The Bodyguard. Nou, vraag ik me alleen af, maar dan moet ik even aan Lisanne van de lijstjes. Want zit dit nummer ook in de musical? Of zit het? Ik denk het haast wel, toch?
1: Kan bijna niet.
0: Ja, dat kan bijna niet anders. En als dat niet zo is, dan gaan we Albert straks bellen. En dan zeggen we dat dit nummer, dat moet in de musical. Maar wat een geweldige single is dat toch. En wat een fantastische musical. Als je hem nog niet gezien hebt, nou, binnenkort is dat dan weer mogelijk. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Een man heeft alsnog een celstraf gekregen voor een oude verkrachting. En het leedvermaak is groot. Dat Amerika op het WK voetbal heeft verloren van de Belgen. Ondanks de hulp van president Trump.
0: Ja.
2: Amerikanen zijn nog slechtere verliezers dan gedacht.
0: Ja, zeker.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: 18 plus speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000.
7: Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20

0: feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie.
2: Waar ben jij?
1: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
1: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
1: Nee.
2: Ja?
1: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Morgen.

0: tot 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Ja, goedemiddag. Vanavond in het zuiden nog een beetje zonnig. In het noorden bewolkt. Morgen eerst bewolkt, dan wat regen. 'S Middags meer zon en het wordt zo'n 25 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het is veel drukker dan normale dinsdagmiddag. Vooral door werkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A16 richting Rotterdam. Daar sta je tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur stil. Op de A28 Utrecht-Zwolle is het ook druk. Daar heb je ook een uur file tussen Den Dolder en Nijkerk. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is de weg dicht tussen knooppunt de Zoomland en de Stok. Door een ongeluk kan omrijden via Zevenbergen. Maar je bent in ieder geval ruim een uur en een kwartier later thuis.
10: Oké, nou kom veilig thuis. En als jij even wat afleiding wil hebben van die file, dan heb ik zo de top 4000 in 40 seconden voor je. En daar kun je lekker aan meespelen. En ja, wie weet win je dan 100 euro aan thuisbezorgde goed. Dat zou helemaal te gek zijn. Dat kun je vanavond dan ook meteen besteden. Maar eerst het nieuws met Martijn Nijhuis, want het is alweer 5:30. Goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Een man heeft ruim 2 jaar gevangenisstraf gekregen voor een oude verkrachting. In 1990 was hij een huis binnengedrongen in Bodegraaf in Zuid-Holland, waar hij een meisje misbruikte. Vorig jaar werd hij pas opgepakt na een DNA-match. Erfenissen worden toch niet zwaarder belast. Dat zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTL Z. Volgens hem int het kabinet al genoeg belasting. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting geen probleem vinden. President Trump blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog zeker niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch moet zien.
10: Ja, maar dat doet hij even niet. Maar heeft Mark Rutte al gezegd van dat het
13: ja, het kon very great, en ja. Yes, everybody ik heb in Europe is paying a lot of money.
12: Nog niet over zijn daddy gehoord.
10: Nee.
12: Okay. Ik heb nog nooit zo'n leedvermaak gezien trouwens als bij dit WK voetbal. Oh. Toen Amerika natuurlijk kansloos werd verslagen door België.
10: Ja, het schijnt dat Trump nu wel met Infantino aan de bel is of die 3 doelpunten niet afgekeurd kunnen worden. Maar dat horen we later.
12: Nou, ik denk niet dat het gaat worden. Nou, vraag me niet hoe, maar een Nederlandse commentaar bij die wedstrijd heeft nu ook de TikTokkers in Amerika bereikt met ondertiteling. Dat gaat om dit stukje.
14: Het gaat hem niet worden voor Amerika vandaag. Geen idee hoe dat nog moet gaan gebeuren. Een wonder misschien. Iemand met een toverstokje. Of misschien vanuit het Witte Huis.
12: Ja, er werd ook hard om gelachen. Amerikanen kunnen het niet echt om.

0: gezet met alleen maar de tekst: draai dit maar eens terug.
1: Oh.
0: Sowieso slechte verliezers, hoor, die Amerikanen.
2: Oh my god, this is not my country. Get this weak ass jersey off of me.
0: Ja, die man gooide meteen zijn voetbalshirt uit. Wat een stomme ploeg. Er was zelfs een man die zijn tv kapot gooide na de wedstrijd. Ja, en deze vrouw, ja, dit is toch ongelooflijk.
1: Ja, je zou wel fan zijn, toch? Ja. En dat is heel zuur.
0: Je bent heel erg fan, totdat ze het niet goed doen. Nou, deze vrouw die snapt helemaal niks van.
3: You guys are losing to the motherfuckers named after waffles.
0: Ja, verliezen van mensen die genoemd zijn naar Belgische wafels. Belgian waffles worden ze altijd genoemd.
1: Oh, wat heerlijk. Ja.
0: De mooiste analyse over dit verlies kreeg ik vandaag van Robin van de Regie. Dat was echt wel... Ja.
4: Nou ja, ik dacht gewoon, kijk, het feit dat Nederland eruit vloog deze week of vorige week... dat was sneu, want toen hadden we geen nieuwe beelden meer... van die oranje bus die door de stad trok. Die gigantische mensenmassa, oranje gekleurde mensen... Amerikanen die oranje gekleurd waren.
1: Maar bijna 60.000, 70.000 man, toch?
4: Bizar.
1: Door de straat. Dat was een mooie foto's. Mensen.
4: Wij waren van links naar rechts in de aan het springen. De beelden gingen de wereld over. En Amerikanen, die hadden ook iets bedacht, hoor. Om mee te kunnen zingen.
0: Nou, ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Hou je vast, hoor.
1: Oké. Okay.
5: Support the US, the US, the US... That's the way we like it. We like it. We love it.
1: Oh, ik ben zelf blij dat ze eruit liggen.

Omdat een van de twee nogal ruzie had. Of ze hadden ruzie een beetje met elkaar. En een van de twee die had ook al ongelooflijke ruzie met de geluidstechnicus. En dat kon iedereen kon daar in de zaal van meegenieten. En dat was heel vervelend.

vraagt, hoe werkt het nou? Nou, je moet 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed, mits wij natuurlijk met z'n tweeën aan het meespelen zijn. Of dat je met mij meespeelt. Want ja, als je voor de radio zit, dan kan ik dat niet aan je betalen. En als je mee wil spelen, dan kun je je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik ga zo Amy Winehouse voor je draaien. Zij overleed, helaas, veel te jong in 2011. En de vraag is, hoe oud is zij geworden? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En wie weet speel je zo mee voor 100.

0: oud ze is geworden. Bobby, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ze is natuurlijk niet ouder 27. Dan 27, ja. En daarmee werd ze onderdeel van de club van 27. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, die zitten er allemaal in. Die zijn allemaal niet ouder geworden dan 27. Nou, Bobby, jij wel, want je bent 32. Je komt uit Naarden. Ja. En je mag meespelen. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je het niet weet, pas dan. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als je het fragment hoort doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Zo simpel is het.
1: Oké,
0: ja.
1: Helder.
0: Je kent het spel, toch?
1: Ja.
0: En speel je wel eens mee gewoon zonder dat het niet om de pegels gaat?
1: Nou, heel vaak. En dan heb ik het altijd goed.
0: Daarom vroeg ik het ook. Dat is meestal zo, hè. Dat als de druk niet zo hoog is, dan denk je, ja, maar dat is dat en dat is dat en dat is dat. Dat weet je natuurlijk. Maar nou, ik ben benieuwd of je het vandaag ook weet. Het zou heel mooi van pas komen, want 100 euro is dan voor jou als je het voor elkaar krijgt.
1: Dat zou even lekker zijn.
0: Ja, dat zou wel even lekker zijn. Want waar kom je vandaan?
1: Naarden.
0: Uit Naarden. Oké, dat heb ik net verteld. Ja. Sorry, dat was ik alweer vergeten. Pardon.
1: Lekker geïnteresseerd.
0: Ja, dat zegt Martijn ook altijd tegen mij. Ja.
1: Je maar
0: ja,
1: dat met Tinder-dates.
0: Maar ik werk als zijn Tinder-dates. Oh, ja. Ja, Martijn gaat ongeveer met zijn Tinder-dates om, zoals ik net met jou omging, Bobby. Dus oké. Goed. Bobby uit Naarden. 32 jaar, dat weet ik nog wel. Dat weet ik nog uit mijn hoofd. Zullen we gewoon lekker gaan beginnen met fragment nummer 1?
1: Ik ben helemaal klaar.
0: Nou, daar gaat-ie.
1: Back to Black. Amy Winehouse.
0: Ja! Oh jee.
1: Ja,
0: als je Martijn hoort lachen, lach niet met hem mee, hoor. Want het gaat allemaal van de tijd af. Dat is hartstikke vervelend. Laten we snel verder gaan met nummer 2.
1: Pas.
0: Oh. Nou, hij zong al Dancing on the Ceiling. Het was Lionel Richie.
1: Lionel Richie.
0: Misschien zit Lionel Richie niet heel diep in jou, toch? Dat kan. We hebben er nog één.
1: De Pussycat Dolls. Pas.
0: Nee, het is Toxic.
1: Toxic
0: van Britney Spears. Je kent haar wel, toch, Britney Spears? Zij loopt af en toe met hakbijltjes door de kamer heen.
1: Ja,
0: dansjes zijn mee aan het doen. Een beetje een gek mens is het. Oké, ik heb er nog één. Let op.
1: Rio de Janeiro.
0: Ja. De Janeiro was helemaal niet nodig geweest. Rio was al prima.
1: Rio.
0: Maywood. Oké. Ik heb er nog één. Zullen we er nog eentje doen? Je hebt er nu 2 geraden. En je moet er nog 8.
1: Yes.
0: Je hebt nog 16 seconden over.
1: Makkie.
0: Tuurlijk. Hier is de volgende. Wendy en Lisa.
1: Dat is een hele moeilijke lijst dit.
0: Ja, als je het weet is het niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk... Wendy en Lisa, onder de vlag van Prince waren zij aan het werk. Waterfall. Nou, zullen we nog eentje doen? Ik heb er nog één.
1: Safri Duo!
0: Nou, weet je, heel veel mensen wisten dat dan weer niet. Maar dit was Play the Life. Oké, ik heb er nog één.

0: Wat zei je nou? Ajee, ahee, wat was het?
1: Ja, aha.
0: Aha! Oké. Okay. Ja. Goed. Aha en Take On Me. Je hebt er nu 4. Je moet er nog 6. En je hebt nog 3 hele seconden daarvoor over. Nou, wat denk je, Bobby? Het zou heel knap zijn als je dat voor elkaar krijgt. Let goed op. Dit is het volgende fragment.
1: Pas.
0: Ja, is pas. Och. Keen en Ben & Break. Nou, misschien herken je deze wel. Nee. Ja, you can call me L. Je kan ook. Ja, nee, het is niet de bodyguard.
1: Het is Paul Simon.
0: Ja, het is Paul Simon. Ja.
1: Chips.
0: Ja, dat is heel vervelend. Ik kan je niet blij maken met 100 euro. Ik kan je wel blij maken met de gijsblokjes, Bobby.
1: Dat vind ik ook hartstikke leuk.
0: Ja, dan

0: zij de zangeres van Hooverphonic geweest uit België. Dat is wel geweldig hoor, hoe zij dat deed. En nu deed ze het even met bluff, tenminste zingen. Zoutelanden was een grote hit in 2018. En dat is een grote zomerhit. En Bobby die heeft het helaas niet voor elkaar gekregen. Dat is heel vervelend. Maar morgen dan spelen we weer een nieuwe aflevering van de Top 4000 in 40 seconden. En ik hoop dat kandidaten het dan wat minder moeilijk vinden. Want ja, het is natuurlijk wel een spel waar je 100 euro aan thuisbezorgde goed mee kan winnen. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: MBO'ers krijgen gratis werkkleding en schoolboeken. Ja. En in Australië is een man op een toren geklommen van 140 meter hoog. Ja. Tekende een cartoon op en hij wilde maar onder één heel gekke voorwaarde ervan afkomen.
0: En welke voorwaarden was dat dan?
1: Dat hoor je natuurlijk zo.
0: Oké, en dit

0: esthetisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziek. Tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 6 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
15: Goedenavond, Gijs. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis. Dat staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet ruim 2 jaar de gevangenis in. De verkrachting was in 1990, toen dat meisje alleen thuis was. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. De 4e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Die was in de laatste kilometers herenmeester en kwam als eerste over de finish in het Zuid-Franse stadje Foix. En daarmee pakte Pedersen meteen ook de groene trui voor beste sprinter. En in Australië is een man vandaag op een toren van 140 meter hoog geklommen. In Melbourne was het. Ja, daarna tekende hij er een waanzinnig grote cartoon op. Nou, de politie eiste dat hij...
14: Een lachenbekje, als het ware. Of
15: nee, het was een ingewikkelde cartoon. Had hij al vaker gedaan, trouwens. Okay. De politie zegt, ja, dit is gevaarlijk. Mensen gaan allemaal naar zijn kijken, dus kom maar nou gewoon naar beneden. Mm-hmm. Nou, dat wilde die man wel, maar onder 1 voorwaarde.
16: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
15: Ja, hij eiste dus dat er een boterham met pindakaas en jam en een glas melk bezorgd zouden worden met een drone. Hij bleef wel gewoon zitten.
14: Okay.
15: Gebeurde niet. Nou, uiteindelijk kwam hij er onder dwang vanaf. Had toch niet gehoeven, zegt hij. Had me gewoon een boterham gegeven.
16: And this whole fucking ordeal would be over, you know? But I guess I'm the only logical one here.
15: Ja, hij is de enige die logisch nadenkt, vindt hij.
14: Maar hoe oud is deze man? 12 of 11?
15: Nee, een beetje jouw leeftijd, een beetje
14: bewaard. Oh, oké. Okay. Ja,
15: het Radio 10 weer in het noorden is bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend is het in het hele land bewolkt. Kan er ook een spatje regen vallen. In de middag is er meer zon en dan wordt het toch nog rond de 25 graden.
14: Dan word je weer 11, hè, als je mij leeft.

0: Hanswege. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, helaas wel nog steeds druk. Al wordt het wel langzaamaan wat korter allemaal. Op de A1 vanuit Amsterdam sta je nog steeds een half uur stil door een ongeluk tussen knooppunt de Watergraafsmeer en Muiderberg. Op de A2 drie kwartier vertraging tussen Den Bosch West en Waardenburg. En op de A28 Utrecht-Zwolle ook drie kwartier vertraging tussen De Bilt en Nijkerk.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij

0: Coldplay voor je klaarleggen, Peter Gabriel. En denk ook even na over jouw vergeet-me-nietje. Want die kun je zo aanvragen.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting. Radio 10.

0: Doris.
1: Hey, hey Doris, hallo.
0: Gijs, je bent hier maar wees.
1: Ja, dat is altijd hartstikke leuk, hè, om dat eventjes te doen,
2: dit
1: natuurlijk.
2: Gijs op 10.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

0: De meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is. Het is 11 minuten over 6, wees welkom. En ik hoop niet dat je midden in de file staat. En als dat wel zo is, nou, dan blijf in ieder geval lekker bij. En ik wens je veel sterkte. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Zitten wij lekker bij je. Naast je in de trein of achter op je fatbike. Of misschien wel achter in de auto. Kan ook. Zet je raampje even open, want het is nogal warm. En wij klagen in Nederland ook al jaren over hoge benzineprijzen. Maar in Rusland hebben ze het ook niet makkelijk. Daar kost 1 liter benzine tegenwoordig 72 Russische roebel. Nou, wil je natuurlijk weten hoeveel dat is. Omgerekend is dat maar liefst 82 cent per liter. Ja, wij schrikken ervan, maar de Russen schrikken er ook van. Zij vinden de brandstofprijzen zo hoog dat boeren tegenwoordig weer volop teruggrijpen op oude vertrouwde paardenkrachten. Letterlijk dan. Russische boeren laten door die prijzen hun tractoren even in de stal staan en gebruiken weer paarden om ze te helpen bij de landbouw. Nou, in dat geval laten Russische boeren vooral niet horen dat wij in Nederland niet alleen heel veel paarden hebben, maar ook best wel een hoop mensen die heel erg op paarden lijken.
2: De grootste draait om van de bar, die zegt tegen mij: hey, knip je staart er eens af, man. Je bent toch geen paard? Je komt net binnen, je wordt gelijk uitgemaakt voor een paard. Dat is niet tof. Hij bleef het echt doorvragen. Hij wilde echt antwoord. Hey, ben jij een paard dan? Ik vroeg je wat. Ben jij een paard? Ik denk, die gozer heeft nooit een paard gezien, joh. Dit is niet... Ik had een beetje medelijden met hem. Hij is ook heel suf om een antwoord op te geven, maar ik kon niet anders. Nee, gozer, ik ben geen paard, nee. We kunnen wel even samen googlen. Laat je zien wat een paard is.
3: De file was nog nooit zo leuk.

0: Lange tijd een van de favoriete nummers van mijn kleinkind was dit. En dan, hij wist het niet zo goed wat hij zong, maar hij zong de hele tijd Sky, Sky, Sky.
1: En dat is opa, hè?
0: En dat, nee, die werkt bij Radio 10, niet bij Sky. Maar tegenwoordig heeft hij een ander favoriet liedje en dat gaat over krokodillen. Ik weet alleen niet zo goed hoe dat krokodillenliedje... Weet jij dat wel, Lisanne?
2: Ja, ik ben er bang voor. Ja,
0: hoe heet dat liedje dan?
2: Ja, is het De Krokodil zwemt in het water?
0: Ja, dat is zo. Ja, De Krokodil zwemt in het water. Dat is een
3: vergeet me nietje. Grootste is allebei de mensen.
0: Ja, zeker.

plaats al heel lang niet meer gedraaid. Wat wel een enorme hit was. Maar op een of andere manier hoor je hem niet meer. Of de discjockey vergeet hem. Of welk vergeten liedje mag niet vergeten worden. Welke plaat is dat volgens jou? Laat het me weten via de Radio 10 app. Je kan me gewoon een WhatsAppje sturen. En dan ga ik het zo met heel veel liefde voor je draaien.

0: Lekkere bam-bam muziek van Sven de Wille en Gold. Wat is jouw vergevenietje? Laat het ons even weten. Dan ga ik het zo voor je draaien. Dan ga ik het ook nog even opzoeken. Maar misschien hebben we even wat meer tijd nodig om het in de spelonken van de muziekschatkamer te vinden. Maar niets is ons te gek, hè? Dus kom erop. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Intertoys liet speelgoed met asbest erin gewoon in de winkels liggen. En in een middeleeuwse wc in Winschoten zijn beren gevonden. Niet die beesten, nee, andere beren.
0: Oh, die hamburgers?
1: Nee, leg ik zo uit.
0: Okay.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: 2,70. Lidl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Ja, goedenavond. Vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden een beetje zonnig. Morgen eerst bewolkt en dan wat regen. 'S Middags meer zon bij een graadje of 25. En waar staan de files nog? En zijn er al wel files? Het was hartstikke druk, maar ik ben benieuwd hoe het nu gaat. Robin van der Gier, die geeft de uitslag. Goedenavond.
14: Goedenavond. Ja, nog steeds best wel druk hoor, met ruim 200 kilometer file totaal. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld nog steeds 3 kwartier vertraging tussen Veghel en Waardenburg. Op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 Utrecht-Almere 30 minuten tussen Bilthoven en Huizen.
13: Oké, nou wij blijven sowieso lekker bij je. En als wij het dan niet redden, dan neemt Lex het over. En die gaat straks ook weer een nieuwe crypto-knijter Knoepert gaat hij doen. Die wordt wel heel wel moedeloos van. Want of hij het nou lang of kort, of het of moeilijk of makkelijk maakt... we raden het gewoon heel vaak. En dat is heel vervelend. Nou, ik wens jou ook heel veel succes. Want als wij het niet raden, dan mag jij ook natuurlijk een poging doen. Nou, we hebben de afgelopen week het ook wel een paar keer verkeerd gehad, hoor. Maar goed, dat allemaal straks. We gaan nu eerst even luisteren naar het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
15: Goedenavond, Gijs. Intertoys verkocht speelgoed met asbest erin... zelfs nadat het daarvoor was gewaarschuwd. De keten liet die producten van Orb, zo heet het merk... gewoon in de schappen liggen, blijkt uit onderzoek van het AD. Na vragen van de krant zijn... het gaat om apen trouwens, die gevuld zijn met asbesthoudend zand. Die kan je uit elkaar
13: trekken. Ja, ik wil net zeggen, ja.
15: Die zijn dus nu alsnog uit de schappen gehaald... nu het AD ernaar vraagt, maar ze hebben ze dus gewoon laten
13: liggen. Maar de Consumentenbond heeft het toch... checkt en die heeft toch gezegd dat het niet schadelijk was voor de gezondheid. Omdat er zo'n weinig asbest in zat.
15: Ja, precies. Maar toch was het advies om ze uit de schappen te halen voor de zekerheid. En dat hebben zij niet gedaan. MBO-scholen in regio's met steeds minder studenten krijgen extra geld van het kabinet, zodat ze kunnen blijven bestaan. In de Randstad, waar juist veel studenten zijn, moeten MBO's het straks juist met minder doen. In de Tour de France heeft de Sloveense renner Pogacar zijn gele leiderstrui aan iemand anders moeten afstaan, de Noord-Treien. De vierde etappe werd gewonnen door Pedersen uit Denemarken.
13: Is dat ook een bekend iemand, Treien? Dat heb ik nog nooit van gehoord eigenlijk.
15: Nee, ik moest hem ook even opzoeken.
13: Ja, dus het is helemaal nieuw.
15: Nou, wat wij niet hebben opgelet, dat kan ook, hè?
13: Ja, ik denk dat dat het is.
15: Zeg, Gijs, bij opgravingen in Winschoten is een toilet uit de 17e eeuw gevonden.
13: Leuk.
15: Of ja, dat heette toen nog een beerput. Het was gewoon een groot gat waar iedereen het in mocht doen.
13: Ja.
15: Archeologen zijn er heel blij mee, zeggen ze bij RTV Noord.
0: In de put zat een hele dikke laag beren.
15: Ja, oude poep. Dat is wat beren betekent. Vandaar dus ook de term beerput.
13: Uit de 17e eeuw. Nee, oh, wat interessant.
15: Nee, nog eens wat, hè?
13: Ja, we leren nog eens wat. Maar dus beren, dat is drollen, als het ware. Of poep.
15: Ja, oude poep inderdaad.
13: Oude poep, ja.
15: Precies. Okay. Nou, in dit geval is die oude ontlasting ook nog verbazingwekkend goed.
0: De beer is totaal niet verteerd of wat dan ook. Dus het is heel vers, zit er nog in de put.
15: Ja, geen verse poep hoor. Maar poep...
13: vers in de put, het is 17e eeuw. Dat is een paar honderd jaar geleden.
15: Nou, dan heb je die poep van mijn zoon nog niet gezien. Nee, het is poep die op het juiste moment is versteend. Dus het was vers toen het versteende. Dus het is geen poeder geworden. Het zit nog gewoon in de vorm waarin ze het eruit hebben laten komen. Nou, en daar gaan die archeologen nu dus helemaal mee aan de slag.
0: Maar ik kan nou al zien dat er hubbel pruimenpitten zitten, kersenpitten, druivenpitten en daar veel meer zaadjes.
15: Ja, dus dat waren poepchique mensen.
0: Je kunt dan achterhalen wat die mensen daar vroeger op tafel hebben gehad. En dit waren dus welgestelde mensen. En geen boeren, zeg maar toch wel rijke mensen die daar meer te verteren hadden dan een normale persoon.
15: Nou, verteerd is het dus niet. Het is allemaal achtergebleven. Maar moet je toch voorstellen dat ze over een paar eeuwen de wc van Gijs Staverman opgraven. Dan zeggen die archeologen, mensen aten vroeger alleen maar gefrituurde kip.
13: Zeker, ja. En dat was hartstikke lekker. En dat was ook poepchique ook toen.
15: Ja.
13: Nou, niet alleen.

0: tot een van de meest exclusieve clubjes in de hele entertainmentindustrie. En dan vraag je je natuurlijk af, nou, wat is het dan, Gijs? Nou, dan zal ik je dat eventjes keurig uitleggen. John Legend bezit namelijk de felbegeerde EGOT-status. En weet je wat dat betekent?
1: Ja, dan heb je al die awards van al die verschillende...
0: Zeker. Ja. Alle belangrijkste Amerikaanse prijzen heb je dan gewonnen. Heb je een Emmy, heb je een Grammy, een Oscar en een Tony Award. En een Oscar is natuurlijk voor de film. Tony is voor de musical. Een Grammy is voor de muziek. En een Emmy is voor de muziek die tijdens een tv-serie, tv, wordt gemaakt. Goed, nou, er zijn wereldwijd maar een handjevol artiesten die het ooit is gelukt. En John was destijds de allereerste zwarte man in de geschiedenis die deze unieke prestatie neerzetten. En je zou hem dus met recht a god kunnen noemen.
2: Het vergeet me nietje.
0: Ja, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, hoorde je daar weer voor. Annette, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Je klinkt een beetje verkouden. Klopt dat of ligt dat aan mij?
3: Gijs, ik ben snip verkouden geworden. De kop zo, ik had al ramen tegen elkaar opengezet vanwege die hitte natuurlijk. En nou ja, goed, dat is een beetje misgelopen. Ik ben hartstikke verkouden, hier wordt het toch gelegen.
0: Oké, nou ja, goed, dan hoop ik dat het snel overgaat, Annette.
3: Dat hoop ik ook.
0: Ja. Wat is jouw...
3: Daar ging ik al. Het slaat toe, het zit allemaal om te zitten vol huisarts geweest. Er is niks aan te doen, ik kan spreken wat ik wil. Het is helemaal niks.
0: Ik heb het gevoel dat ik Margreet Dolman aan de telefoon heb. Op een of andere manier.
3: Dat zijn mijn buurman ook.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
3: Die Bert en Ernie doet.
0: Ja, precies, ja.
3: Ja.
0: Annette, waarom dit vergeten nietje?
3: Nou, ik heb lieve Marije, ik heb een kat en ik heb cactussen. Ik verzamel cactussen en ik red katten uit het asiel. En die katten die zijn hartstikke lief, maar het probleem is dat die slaan met die pootjes in die cactus en die krijgen dan dorens in hun pootjes.
0: Ah, ja.
3: Begrijp je wel?
0: Ja.
3: En een van die katjes, of het zijn er eigenlijk drie, die zijn zo ondeugend dat ze meteen denken aan de meiden wel af. Een van mijn lievelingsvoetbal die jaren 90 R&B boys gezien.
0: Ja, en dat is een beetje de combinatie. Dus daarom wilde je iets van aanvoken horen. En waarom dit nummer?
3: Nou, die heb ik al zo lang niet gehoord. Ik denk, moment. Ga ik een keer bij Gijs aanvragen. We mogen het vergeet me niet.
0: Oké, ik ga met liefde voor je draaien. En ik dank je hartelijk. En ik wens je heel veel succes met je hooikoorts.
3: Wat lief, Gijs, dank je wel.
0: Oké.

Nou, nog één keertje. Free your minds! Wat een geweldig vergepenietje. Annette, die had hem aangevraagd. Annette, die klonk een klein beetje verkouden. Dus ik hoop dat zij binnenkort iets doet aan...

0: lastig, dat is lastig.
1: Heb jij last van hooikoorts?
0: Nee, absoluut. Gelukkig niet. Nee. Ik woon in de Betuwe, dat is heel lastig. Nee, dit is een andere. Dat is de ziekte van Hedel, hè? Die ik heb.
1: Ja, dat is een kale schedel.
0: Juist.
1: Want ik hoor wel eens dat mensen van hooikoorts kalend kunnen worden.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, misschien is dat het. Maar ik heb er geen weet van.
1: Oké, ik heb een blauw pilletje en dat slik ik.
0: En dat voelt ook. En voor die hooikoorts? Heb je ook wat voor die hooikoorts? 8 is de leeftijd, dat geeft niks.
1: We hebben een heel klein blauw pilletje. Dat is een antihistamine pilletje.
0: Oh.
1: Maar ik denk dat is misschien een moeilijk woord.
0: Maar geen bijwerkingen waarvan je vrouw zegt.
1: Nou, er niest wel wat, maar
0: dat niet alleen de harde.
1: Goed. Lex, jij hebt weer een prachtige plaat verkryptnotiseerd.
0: Nou, kun je wel zeggen, ja.
1: En dat is een plaat die je straks na 7 uur gaat draaien. Ja. Wij zijn natuurlijk ontzettend eager om dat te raden. Maar ik gun het natuurlijk ook aan de luisteraar. En sterker nog, als wij het heel moeilijk vinden... Heb jij zeker 3 of 4 luisteraars die het meteen ook raden.
0: Minimaal.
1: En dat vind ik ook wel grappig.
0: Ja, alhoewel. Dus
1: dat zegt niks over de kwaliteit, dat zegt niks over...
0: Ik denk dat die voor beide partijen moeilijk gaat zijn vandaag.
1: Oh.
0: Denk ik ook. Ja.
1: Zitten we nu helemaal gebrand, wij naar je te kijken en te luisteren. Wat is de plaat die jij zo gaat draaien in cryptische vorm?
0: Het allermooiste, en dat komt nog naar Nederland ook.
1: Was dat hem?
0: Ja, dat hier moet mee.
1: Het allermooiste?
0: Het allermooiste, en het komt nog naar Nederland ook.
2: Go West.
3: Oh, is dit weer gewoon een Eros Ramazzotti-achtige Italiaanse plaat of zo?
1: Oh, is het de hoe heet dat nou? De Bella Costa, Bella Pura. Ja,
4: hoe kunnen jullie dit raden? Dat is goed.
1: Hij komt natuurlijk volgend jaar.
0: Ja, Piu Bella Costa betekent het allermooiste. We hebben de tickets voor weggegeven.

0: makkelijk retour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Even aanschuiven. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Lekker 2 uurtjes lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 komt eraan met de spinners. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
21: Goedenavond Lex. Om ervoor te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak vlak voor die 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. De AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat die terugroepactie niet goed is gegaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en in Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen storten. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Het radioteam weer. Vannacht meer bewolking en zacht, rond de 16 graden. Morgen af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan rond de 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden. Maar de nachten zijn wel lekker koel.
20: Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan, de Flitsmeister. 10 vertragingen nog. Het is druk. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 26 minuten. De A16 de Ridderkerk Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. 16 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Strandhorst. Door een vrachtwagen met weg. Je vertraging 18 minuutjes.
0: Radio 10.

zover mijn Italiaanse kennis. En dat om 7:10. Goedenavond. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

dinsdag is het alweer 7 juli 2026. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop België euforisch wakker werd. Of beter gezegd, wakker bleef om de overwinning tegen de VS op het WK voetbal te vieren. Dankzij onder andere een ontketende De Ketelaar. Die met pasen strooide en goals maakte. Hij wordt daar nu al Manneke Paas genoemd. Het was de dag waarop bekend werd dat de overheid 1 miljard extra binnenharkte afgelopen jaar door de erfbelasting. Overheid en de Belastingdienst, ze zeggen het al jaren, maar nu weet je ook waar het op slaat. Ze gaan overlijken. En de dag waarop Cristiano Ronaldo huilend door het leven ging na de uitschakeling van zijn Portugal op datzelfde WK. Voor een deel van de wereld was dat leedvermaak. Een ander deel vond het zielig. Ah, zo zielig. Cristiano, 61, toch alweer. Lachen winnen meezingen, dit is Leven na 7. De Police is onderweg met...

0: Mokhitte komt er weer aan, hè, later deze week. De Radio 10 zonnebril is te winnen. Te scoren, beter gezegd. En hoor je hem, dan scoor je hem. Vraag ik jou, welke top 4000 artiesten of artiesten hoor je hier 3 keer kort achter elkaar? Als ik zeg artiesten, bedoel ik gewoon hetzelfde groepje of dezelfde samenstelling. Hè? Het is maar 1 naam van een act die je hoeft door te sturen. En dan hint ik al een beetje op de opgave van vanavond. Luister goed, dit is hem. Komt ie.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem. Ja.
0: Nog een keer doen, zeg jij. Nou, nog een keer doen, want ja, ik ben niet. Ik durf te zeggen dat deze te doen is. Ja. Welke artiesten uit de top 4000 hoorde je? Artiesten.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi, comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
12: Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag!
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.

0: Toon de prijs. 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Lex Gaarthuis.
7: Pak jij hem zometeen, die geweldige Radio 10 zonnebril. Je weet het, binnen nu in een paar minuten eerst meezingen. Met Lionel Richie.

0: blijkt dat Lionel Messi het WK voetbal moet gaan verlaten met zijn Argentinië 2-0 achter tegen Egypte, bellen wij met een dame die in het land zit dat, volgens de kenners, vermoedelijk wereldkampioen gaat worden. We bellen met Joyce in Zuid-Frankrijk. Hey Joyce!
1: Hey, goedenavond Lex.
0: Bonsoir. Hoe is het daar?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Lekker.
0: Ja. Nou, we krijgen verontrustende berichten hier vanuit Zuid-Frankrijk. Het is alleen maar bosbranden wat wij zien, hè?
1: Ja. Nee, dat is echt heel ernstig en zeer zeker voor al die mensen. Maar waar ik zit, daar is het inderdaad gelukkig niet. Ja, wel ongeveer 8 kilometer hier vandaan.
0: Ja.
1: Maar dus wij hebben wel inderdaad die Canadee-vliegtuigen overzien komen. Inderdaad, die met water. En dat ze dan proberen inderdaad die bosbranden te blussen. Maar waar wij zitten hebben we mazzel dat we inderdaad daar gelukkig geen last van hebben.
0: Oké, dus daar is dat gewoon nog dat Franse sfeertje waarvan we kunnen zeggen, nou, daar zetten we even een klein muziekje onder. Dat we toch dat La Douce de France een beetje meekrijgen. Hoe ben je daar terechtgekomen, Joyce?
1: Door mijn jeugdliefde.
0: Ben jij met een Fransman?
1: Nee, het is geen. Ja, hij heeft 2 nationaliteiten. Maar hij heeft inderdaad in de. In zijn kindertijd, tienertijd. In Nederland gewoond. En daarna is hij naar Frankrijk vertrokken. Dus als tiener was ik helemaal stapelgek verliefd op hem, maar hij nog niet op mij.
0: Dat duurde even, hè?
1: En jaren later, dat is in 2022, toen heb ik contact gezocht. En daarna is de vonk overgesprongen.
0: Wat verdorie.
1: En hij won weer. Dus toen ben ik uiteindelijk in 2024 hier naartoe geëmigreerd.
0: En slaan de vonken nog steeds over?
1: Ja, die slaan helemaal als een gek over. Ja.
0: Kijk uit, hè, voor het weet brandt daar alsnog iets. Dat willen we niet hebben. Hè,
1: oh, nee. Wij moeten de veroorzakers niet zijn.
0: Nee, dat moeten we absoluut niet hebben. Pas op. Hé, hey, wat een mooi liefdesverhaal. Hé, hey, en dan ook vanuit Frankrijk gewoon wel het Nederlandse Radio Dies aan hebben en luisteren.
1: Ja, elke dag.
0: Oh, geweldig. Ja, toch nog een beetje Nederland daar in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: Hé, hey, en dan deze opgave horen, want ja. Wie hoorde je uit de top 4000?
1: Mel en Kim!
0: Ja. Oh, Joyce, nou. Hij zal even onderweg zijn. Maar we sturen hem per postal avion naar Zuid-Frankrijk. De Radio 10 zonnebril. Gefeliciteerd.
1: Ik zal met trots hier dragen.
0: Geweldig. Stuur je even een fotootje als het zover is?
1: Ja, ga ik leuk, Joyce. Zeker doen. Helemaal leuk.
0: Tot later daar, hè?
1: Ja.
0: Au revoir.
1: Oké, fijne avond.

naam. En dat laat Axel, typische Fransman ook natuurlijk, samen met Joyce vanuit het Frankrijk weten wat heerlijk ook nog eens Franse muziek. Nou, geen enkel probleem natuurlijk. Het is 8 voor 8. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7. Lachen. Dat doen we zo meteen als jij die sokken wint. In Uit de Krant of Fabeltjesland. Meezingen straks. Met Starship. Maar eerst

0: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: 1,79. Lidl. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, jij zorgeloos.

0: jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De prijs van

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: René Postma.
1: Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het radioteam weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: Bij Radio 10, het is 8:10. Waar ik een half uurtje geleden zei, Messi vliegt eruit op 2K. Moet ik rectificeren. Argentinië weer met hakken over de sloot door. 3-2, weer iets met, nou ja, zouden scheidsrechters zijn omgekocht. Een afgekeurde goal van Egypte misschien wel, misschien niet. Hoe dan ook, Messi nog in het toernooi. Is toch mooi.
1: Het is de avondshow.
0: Absoluut.
1: Je dacht die is
0: dat Infantino meeluistert.
1: Leven na zeven. Lex is er weer bij.
0: Op. Johnny, good to have you here. Ja, en jij bent er ook bij. Wat onwijs gezellig bij de avondshow. Het is Leven na zeven. Staat voor lachen, winnen, meezingen. Op deze dinsdag, de 7e van juli. Het is nog één nachtje slapen. En nog één nachtje met die oude barbecue. Of zonder barbecue door het leven gaan, maar morgen. Ja, hebt gehoord. Dan start hij, hè? De barbecue 10-daagse op Radio 10 hoor je vanaf morgen ergens in het programma. Het barbecue-alarm, en dat is niet te missen. Dus vraag mij niet, hoe klinkt dat? Nee, daar kun je echt niet omheen luisteren. Dan heb je het woord barbecue of de drie letters BBQ via de Radio 10-app. Dan maak je kans op een spiksplinternieuwe barbecue. En daar doen we ook een Radio 10-barbecue-schort, inclusief barbecue-gereedschap bij. Dus in principe even een paar kolen halen en een paar lucifers. En dan ben je er, hè, voor deze zomer. Radio 10 Barbecue 10-daagse vanaf morgen op jouw Radio 10. Zometeen Aletha Adams, Window of Hope. Eerste Stones, dit is Angie.

Norwood, die nogal veel kritiek ontving, tenminste de maakster ervan, online, verschijnt nu officieel in een bioscoopfilm. De speelfilm heet Misaligned, dat meldt een grote filmwebsite. En de krant dus, staat hier. Digitale actrice lag de afgelopen tijd regelmatig onder vuur. De film wordt omschreven als een comedy-drama. Dat is doordrenkt met existentiële AI-chaos. Een speelfilm, officieel in de bioscopen, met een AI-actrice bedacht door een Nederlandse. Nou, ga daar maar eens aan staan. Komt dit bericht echt uit de krant of heb ik het verzonnen? Laat het me weten via de Radio 10-app voor de winnaar die het goed inschat en die ik terugbel. Ligt hier een schitterend paar Radio 10 sokken klaar voor zowel je linker als zowel je rechtervoet. Kom maar op.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Pak jij zo die heerlijke, fantastische en goed uitziende Radio 10 sokken? Je weet het straks. Eerst meezingen met de Elder Barge.

0: Leven na 7, dinsdagavond, Jordan. Melee en Build to Last. Ja, een krankzinnig verhaal. Een officiële bioscoopfilm is onderweg met een door een Nederlandse bedachte AI-actrice Tilly Norwood. De vraag was, komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? We vragen het aan Ronald, want die denkt het te weten.
1: Met Ronald.
0: Ja, Ronald, die AI-actrice, hè?
1: Ja.
0: Ga je kijken, denk je?
1: Dat weet ik niet. Als het verhaal goed is.
0: Maar klopt dit verhaal? Dat is de vraag.
1: Nou, het klinkt heel raar, maar het moet haast waar zijn.
0: Inderdaad, Ronald. Het is echt zo. Tilly Norwood binnenkort in de bioscoop te zien. Bedacht door de Nederlandse Eline van der Velden. Het moet niet gekker worden, maar het is echt waar. Het levert jouw Radio 10 sokken op. Gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.

0: Je bent in het huis van die grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10 en zometeen de grootste, beste en leukste hits uit de top 4000, die grootste hitlijst. Nou goed, you know the drill. En dus gaan we draaien, want Edwin Ouwehand komt eraan.
1: De top 4000 Tombola.
0: Met die top 4000 classics. En daarom draaien we elke avond, zo vlak voor zijn begin, aan die grote bingomolen die de top 4000 Tombola wordt genoemd. Er rolt een balletje uit, er staat een nummertje op. Een nummertje uit de top 4000. De plaat die daar stond, draai ik voor je als aftrap. Hé, daar valt het balletje van vandaag. En dat is nummer
2: 1499.
0: Ja, potverdorie. Er stonden de Buoys. B-U-O-Y-S. Piep, piep, piep, piep. Is goed. Give up your guns. Veel plezier met Ed.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
8: Dat zeg ik.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag. Dus speel

0: 2000 Classics.
1: Ja, lekker.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Nu eerst het Radio 10 Nieuws van 9 uur.
2: In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het radioteam weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden.
0: René, dankjewel. En dan Radio 10 Verkeer. 1 melding komt van de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar staat het vast over 4 kilometer. Hij heeft te maken met een auto met pech. 21 minuten vertraging.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

Stop Loving You, Phil Collins. Op zich is het een logische gedachte om te denken dat het over een van zijn exen gaat. Maar dat is niet zo. Denkfoutje. Nee, het is een cover van een liedje uit de 70s. Ik heb trouwens een tijdje terug heb ik zijn autobiografie gelezen. Dat is echt een aanrader. Die heet Spottend Not Dead Yet. Autobiografie, Phil Collins. Maar daarin staat onder andere bijvoorbeeld dat hij zichzelf nooit een ster heeft gevonden. Verder gaat het ook over zijn verslavingen, over zijn angsten, eenzaamheid, over zijn huwelijken. 3 volgens mij uit mijn hoofd. En ja, het staat ook vol met allerlei korte, grappige verhalen die hij op een typisch Britse manier overbrengt. Met de nodige zelfspot, zullen we maar zeggen. Onder andere over het feit dat hij ooit op jonge leeftijd, dus aan het begin van zijn carrière, op een conga heeft meegespeeld, je weet wel, zo'n trommel, in de Abbey Road Studios, op een nummer dat bedoeld was voor een soloalbum van George Harrison. Daar heeft hij dan op dat moment tot bloedens aan toe op die trommels lopen meppen. Want ze bleven maar aan de gang.

0: Welkom weer bij de Classics voor deze dinsdag. Wat is het vandaag? De 7e. Ja, we gaan weer even een paar uurtjes voor het leukste en het lekkerste uit de lijst. De top 4000. Wat dat betreft, suggesties zijn welkom.
1: Je weet me te vinden, hè? Hiermee.

Vond ik houd stil in mij. Ja, er zijn mensen die praten om de stilte te vullen. En mensen die juist stil worden als het echt ergens over gaat. Soms zeggen 1000 woorden niks. En zegt 1 stilte alles. Ja, dat is er eentje om te onthouden, hè? Het is een prachtige zin om eens tegen je schoonmoeder te gebruiken. Wel even wachten tot ze uitgepraat is, hè? Want anders hoort ze hem toch niet. Maar als het dan eindelijk stil is, dan zeg je heel plechtig. Soms zeggen 1000 woorden niks. En zegt 1 stilte alles. Graag gedaan, hoor. Top 4000 Classics, die met Poco. Dit is Call It Love.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Lidl.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

Simply Red, Stars. Nou ja, wat dat betreft een stukje service van de zaak. Zet dinsdag 14 juli maar even in de agenda. Want, daar komt hij, dan is het nieuwe maan. En dat betekent de donkerste hemel van de maand. Als het dan ook nog helder weer is, zijn de omstandigheden bijna perfect om naar de sterretjes te kijken. En nou, als ik zo naar de weersvoorspelling kijk, komen er echt weer mooie dagen aan. Hè? Perfect barbecue weer ook. En je weet, vanaf morgen start bij ons de barbecue 10-daagse. Jouw kans op een prachtige barbecue. Het werkt heel simpel. Hoor je het barbecue-alarm? Dan is dat het moment om barbecue te appen. En we zijn gewoon voor de simpele spelling, hè? BBQ, we doen niet moeilijk.

Hubby, haar man, JC, die werd onlangs nog gespot bij het WK voetbal. Ja, er is een hele reeks sterren die zich tijdens dit WK op de tribunes hebben laten zien. Maar in zijn geval ging het om een zakelijk belang. Omdat er een speler op het veld stond van Ivoorkust, die hij bij zijn eigen sportmanagementbureau onder contract heeft staan. Dus ja, JC, tegenwoordig ook sportmakelaar. Geen idee of hij goed is, maar hij is er denk ik wel ingevlogen met een Pippi Langkous gedachte. Zo van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel.

0: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: 70. Lidl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in één van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ja, meer top 4000 classics onderweg. Onder andere Michael Jackson en Charles en Eddie staan al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur. René Postma.
11: De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat hij over 2 jaar klaar is. Het radioteam weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden.
12: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

dat het eigenlijk nog niet af is, hè, het verhaal. En nou ja, er wordt al gewerkt aan een vervolg. Sterker nog, een flink deel daarvan schijnt zelfs al opgenomen te zijn. Maar goed, ondanks dat, eerder dan 2028 gaat iedereen...

vraag om een prachtig liedje van Rolls Royce. In de afgelopen editie van de Top 4000 was hij goed voor nummer 3454. En dan hebben we het over deze. I'm

namelijk een sample gebruikt en een liedje van Chic. Alleen, dan hebben we het niet over een nummer dat heel bekend is bij het grote publiek. Want als ik zeg Soup for One, dan hoor ik een aantal mensen al zeggen aan de andere kant van de radio: Soup for the Watte? Die ken ik niet, hoor. Nee.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De grootste hitlijst aller tijden.
2: Edwin Ouwehand.
0: Zometeen Camilla Cabello samen met Ed Sheeran. Nu eerst, aha, I've been losing you.

namelijk de zomer van 10. In dit geval met Camila Cabello en Ed Sheeran. Over die laatste gesproken. Ed Sheeran haalde onlangs een geweldige stunt uit. Hij gaf een concert in Chicago. En een paar straten verderop moest Martin Garrix diezelfde avond draaien. Dat wist ook een bruidspaar. En voor de grap zeiden ze tegen de broer van de bruid: vraag anders even of ze nog langskomen. Nou ja, in principe kan je natuurlijk iedereen een berichtje sturen. Dus die broer die dacht, niet geschoten is altijd mis. Die ging naar Instagram en hij stuurde een DM'tje naar Martin Garrix. En tot ieders verbazing reageerde hij met de woorden: is goed. En nog geen uur later stonden Martin Garrix en Ed Sheeran gewoon op die bruiloft. En gaven ze zelfs nog een verrassingsoptreden. Top 4000 Classics, zometeen met In Excess. En nu eerst Earth, Wind & Fire in de Stone.

Radio 10, NXS. In de afgelopen editie van de Top 4000 waren ze goed voor 6 noteringen. Dit was de hoogste. Ja, hij stond nog boven nummers als Need You Tonight en Original Sin. Never Tear Us Apart bij de Top 4000 Classics. Zometeen nog Aretha Franklin en nu eerst Kelly Clarkson. We gaan voor Breakaway.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
1: Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: F-

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Radio. Leuk dat je er nog bij bent op deze late dinsdagavond. Top 4000 Classics, zo dadelijk met Eurythmics en Leona Lewis. Nu eerst het nieuws van 11 uur.
9: Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn 2 mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden 1 kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Radio

ik even met de feiten om de oren slaan. Met dit liedje heeft ze in, 2008... heeft ze in maar liefst 35 landen op één gestaan. Nou is het wel zo dat we de laatste jaren weinig meer van Leona Lewis hebben gehoord. Maar daar gaat, als het goed is, wel verandering in komen. Want ze werkt momenteel aan haar eerste studioalbum in ruim 11 jaar. En dat wordt ook wel een bijzonder album, want ze doet vrijwel alles zelf. Ja, de nummers heeft ze zelf geschreven, ze produceert het zelf en ze heeft zelfs instrumenten leren spelen. En dus dat album ook ingespeeld. De bas doet ze zelf en de drums ook. En ze noemt het haar meest persoonlijke en ongefilterde album tot nu toe. Er is alleen nog geen officiële release-datum of titel bekend. Maar de bedoeling is wel dat het dit jaar, dat album, dat dit jaar nog uit gaat komen. Goed, Leona Lewis dus bij de Classics. En wat hebben we dan nog meer dit uur? Nou, leuk dat je het vraagt. Straks onder andere nog hits van Jessie J, Bryan Adams, zometeen Olivia Newton-John en nu eerst Paul Garrick. Ja, we pakken de nummer 2309 van afgelopen december erbij. En dan hebben we het over Don't Shed a Tear.

Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you. Ja, even een quizvraagje. Wat was er eigenlijk eerder? De musical Grease of de film? Bij deze het antwoord zal je misschien verrassen. De musical. En die was er al in 1972. En al jaren een groot succes. Voordat die film met John Travolta en Olivia Newton-John werd gemaakt. En dat is ook wel leuk. Dat liedje wat je net hoorde, dat bestond toen nog helemaal niet. Pas voor de verfilming werd Hopelessly Devoted speciaal geschreven voor Olivia Newton-John. Simpelweg omdat in haar contract stond dat ze ook een

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

1973, oftewel 1973, naar een nachtclub op Ibiza. En dan heb ik het over Pasha. Die club bestaat daar op Ibiza, namelijk sinds 1973, dus vandaar dat jaar. James Blunt is zelf trouwens geboren in 1974, dus dat heeft er niks mee te maken. Maar in het liedje heeft hij het over ene Simona. En dat is geen verzonnen naam, maar een vrouw die hij op Ibiza heeft ontmoet en die dan ook de inspiratie vormde voor het liedje. Dus mocht je ook die kant op gaan en een Simona tegenkomen in de buurt van die nachtclub, nou, dan kan zij er waarschijnlijk wel meer over vertellen. Top 4000 Classics, nu met Clouseau. Dit is Passie.

Radio 10, Madonna. Afgelopen vrijdag verscheen haar nieuwe album Confessions 2. En dit weekend gingen er nog hardnekkige geruchten dat ze als verrassing zou opduiken tijdens London Pride. Alleen gebeurde dat uiteindelijk niet. En dat zou volgens Britse media te maken hebben gehad met het feit dat haar veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Dat is ook wel iets wat ik me wel... Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen bij zo'n open evenement. Maar één ding is wel zeker. Over 2 weken staat Madonna op misschien wel het grootste podium ter wereld. Dan is ze een van de artiesten tijdens de allereerste halftime show ooit van een WK-finale. Samen met Shakira en BTS. Top 4000 Classics. Zometeen met Fun, We Are Young. En nu een absolute klassieker. Moody Blues.

van We Are Young. Uiteraard ook een notering uit de afgelopen editie van de Top 4000. Niet een heel veilig liedje in de zin van, nou ja, dat die terug te vinden was op 3678. En daar kan je er ook zomaar uitkukkelen. Dus laten we hem wel onthouden voor de komende editie. We gaan alweer richting de nacht van 10. Ik spreek graag morgenavond om 9 uur opnieuw met je af. Nu, fijne woorden nog van Stevie Wonder. I just called to say I love you.

0: jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
3: Radio.

0: Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: Radio 10.

In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis.